0: debatprogramma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Ik ben Germaine Fransman, notarieel jurist, verbonden aan het notariskantoor Mannes. En we zijn gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Dit is het programma De Huisnotaris. En elke donderdagavond is dat te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM. Van 9 tot half 10 s'avonds. Ook vanavond mag u luisteren naar een gloednieuwe aflevering van dit programma. De afgelopen tijd hebben wij geen nieuwe afleveringen verzorgd. Dat is meer in het kader van het nieuw burgerlijk wetboek. We moesten het een en ander even op een rijtje zetten, zodat we de informatie gericht aan u zouden kunnen presenteren. Inmiddels bent u al bekend ermee dat er een belangrijke mijlpaal in de Surinaamse wetgeving zich heeft voorgedaan. Dat oud recht, dat dateert van 156 jaar, inmiddels denk ik 157 jaar terug, is aangepast aan de nieuwe behoeften van deze huidige samenleving. Het nieuw burgerlijk wetboek, we zeggen gemakshalve NBW, van Suriname is op 1 mei 2025 in werking getreden. En het heeft dus dat oorspronkelijk burgerlijk wetboek eigenlijk vervangen. En dat nieuw wetboek bestaat uit 8 boeken. Voorheen waren diverse wetten verspreid. Je had dus bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek waarin een aantal zaken waren geregeld. Maar dan had je ook nog bijvoorbeeld het wetboek van koophandel. Waarin het rechtspersonenrecht werd geregeld. Zaken zoals dat van een NV, van een stichting enzovoorts. Nu is die rode draad dat de boeken zoveel mogelijk, of tenminste de info zoveel mogelijk bij elkaar is gebracht. En dat is dus geworden die bundel, dat Surinaams nieuw burgerlijk wetboek, bestaande uit 8 boeken. De bedoeling van vandaag is dat wij een introductie beginnen te geven en along the way, door de tijd heen, naast de toekomstige periode, dan zullen we dus steeds een bepaald gedeelte belichten. Er zijn 8 boeken, zei ik al. De 8 boeken, dat u dat weet, die hebben de volgende titels, zijn als volgt getiteld. Boek 1, dat noemen we personen- en familierecht. Je regelt daarin zaken zoals huwelijken, meerderjarigheid, erkenningen enzovoorts. En dan heb je boek 2, daarin heb je het rechtspersonenrecht. Ik zei dat net al. Eerder, voor 1 mei 2025, werd dat gedeelte apart in het wetboek van koophandel geregeld. Nu heeft men het gemaakt tot boek 2 van het nieuw burgerlijk wetboek. En dat boek is getiteld rechtspersonenrecht. En het regelt de oprichting, de structuur en ontbinding van personenvennootschappen, zoals een maatschap, coöperatieve vereniging, rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen enzovoorts, NV's, naamloze vennootschappen. En nu wordt er dus een duidelijke juridische basis geboden voor het functioneren van deze entiteiten. Dan heb je boek 3. Die noemen we dus vermogensrecht in het algemeen. Daarin worden dus algemene bepalingen over eigendom, bezit en vermogensrechten vastgelegd. En het biedt ook kaders voor het beheer en de overdracht van vermogensbestanddelen. Dus bijvoorbeeld als je een terrein verkoopt. Dat is dus geregeld in boek 3. Een nieuw punt is wat ze noemen de trust. Is geen rechtspersoon, maar het is wel een nieuw rechtsfiguur. En we zullen de zijne tijd ook daarover als het nodig is praten. Maar dan heb je dus ook nog, we hebben boek 4. Daarin wordt geregeld dat erfrecht. Iedereen wordt eens geconfronteerd met erfrecht. Mensen komen te overlijden. En dan ontstaan er rechten en verplichtingen voor erfgenamen. Dat alles wordt geregeld in het erfrecht, het boek erfrecht. Boek 5, die gaat over de zakelijke rechten. Rechten op zaken zoals eigendom, erfpacht en hypotheek. En een belangrijke toevoeging is dat appartementsrecht. Voor 1 mei 2025 was er geen sprake van het appartementsrecht. Voor degenen die bekend zijn met het Nederlands systeem of die misschien met vakantie zijn gegaan naar Nederland, daar zie je dus dat je hebt appartementen. En aan zo'n appartement is appartementsrecht verbonden. Het creëert dus, zeg maar, die mede-eigendom en een exclusief gebruik van delen van een gebouw. Boek 6 heb je dus het algemeen verbintenissenrecht. Diverse soorten verbintenissen worden daarin geregeld. En dan heb je ook nog boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, die noemen we dus verkeersmiddelen en vervoer. Dat is zo'n beetje die opsomming van, zeg maar, dat nieuw burgerlijk wetboek. We beginnen heel eenvoudig en langzaam, zodat u, zeg maar, die structuur begint te snappen en van daaruit verder. Voor degenen die al bekend zijn met ons programma, voor degenen die nooit eerder hebben beluisterd, we proberen altijd om op een eenvoudige manier zaken aan te geven, meestal met voorbeelden, zodat het gaat leven. Dat is dus de opzet van zeg maar het nieuw burgerlijk wetboek. We gaan nu naar een break en na de break dan gaan we wat meer praten over wat er allemaal zo'n beetje is bij komen kijken in die verschillende boeken van dat nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hadden we het erover van... We beginnen vandaag met een gloednieuwe aflevering. En eigenlijk is het getiteld Introductie van het nieuw burgerlijk wetboek. Vorig jaar 1 mei is dus dat nieuw burgerlijk wetboek in werking getreden. En... Het heeft een heleboel met zich meegebracht. Ik geef vaak genoeg als voorbeeld aan cliënten van... is precies wanneer je je hele woning binnen 1 minuut grondig moet schoonmaken. Zo hebben we dat tenminste ervaren. Maar along the way, we zijn nu iets verder dan een jaar. En je begint langzaam maar zeker de structuren te zien... bepaalde zaken moeten nog verder worden uitgewerkt. Maar het begint steeds vaster vormen aan te nemen. En dat je dus bekend begint te geraken met die nieuwe structuur. Voor de break gaf ik dus ook aan dat dat nieuw burgerlijk wetboek bestaat uit 8 boeken. Boek 1, personen- en familierecht. Boek 2, rechtspersonenrecht. Boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 5, zakelijke rechten. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, verkeersmiddelen en vervoer. Dat behelst dus nu het nieuw burgerlijk wetboek. We gaan nu even op bepaalde inhoudelijke zaken in. Nieuwigheden. Zodat u dat ook alvast vasthoudt en tot u neemt. Boek 1, personen- en familierecht. We merken dat als we kijken naar de nieuwigheden, er zeker, even voor u checken, zeker 8 nieuwe punten zijn. Ten eerste het namenrecht. Voor het geval u het nog niet wist, maar vanaf 1 mei 2025 bestaat dus de mogelijkheid dat kinderen nu de achternaam van de moeder of de vader of een combinatie van beide namen mag dragen. En wanneer u eenmaal die keuze heeft gemaakt voor een bepaalde achternaam voor dat eerste kind... Dan geldt het voor alle volgende kinderen uit datzelfde huwelijk. Dus, als bijvoorbeeld mijn achternaam is Fransman. En als ik nog meer kinderen zou krijgen, zouden ze de achternaam moeten hebben van mijn echtgenoot, omdat ik ben gehuwd. Maar iedereen die vanaf 1 mei 2025 kinderen krijgt, als je bent gehuwd of je bent niet gehuwd, in beide gevallen is het, je hebt die keus. Dat kind kan hebben de naam van de moeder, de achternaam van de moeder, of de achternaam van de vader, zoals we vaak genoeg hebben gemerkt voor 1 mei 2025, of een combinatie van beide achternamen. Maar mind you, wanneer je eenmaal die keus hebt gemaakt, bij dat eerste kind voor bijvoorbeeld een dubbele achternaam, dus zowel van de vader als van de moeder, dan zal je voor alle volgende kinderen dat ook moeten doen. Kinderen van dus geboren uit die relatie. Een nieuwigheid is ook die meerderjarigheidsgrens. De nieuwe meerderjarige leeftijd is 18 jaar. Onthoudt u dat goed? Het was voor 1 mei 2025 21 jaar. Thans is het 18 jaar. Ik denk dat men het ook heeft opgetrokken naar wanneer je gaat stemmen, wanneer je rijbewijs mag maken. Dus in elk geval, 18 jaar is de nieuwe meerderjarigheidsgrens. Dan heb je dus ook nog gezamenlijk ouderlijk gezag. Wanneer ouders waren gehuwd en ze zijn gescheiden, na die echtscheiding hebben ze
ook gezamenlijk gezag. Samen zijn ze de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind als die er nog is, geboren uit hun huwelijk. Voor 1 mei 2025 was dat niet het geval. Als mensen waren getrouwd, ze waren daarna gescheiden, dan moest men terug naar de rechter om te voorzien in de voogdij van zo'n minderjarig kind. Dat is ook een nieuw begrip. Ouders zijn belast met het gezag, ouderlijk gezag. Maakt niet uit als je wel of niet bent gehuwd. En wanneer het gaat om een derde, dan is het dat die belast kan worden met de voogdij bijvoorbeeld. Die is door de rechter aangewezen om de voogdij uit te oefenen over dat kind, over dat minderjarig kind. Ook een andere nieuwigheid, dat is de gerechtelijke vaststelling, vaderschap. Het is een juridische procedure, het was voor 1 mei 2025 en niet. Dus nu, ondanks bijvoorbeeld een man is gehuwd of een man heeft een kind niet erkend, een kind dat dus of buiten het huwelijk is geboren, of een kind dat niet of nog niet is erkend, dan zou dus het vaderschap van die man ten opzichte van dat kind vastgesteld kunnen worden. Meestal is de moeder of het kind die het verzoek dan indient. U kunt niet gewoon gillen van en jij bent mijn vader enzovoorts. Nee, als u die formele procedure wens in te zetten, zal u dus via de advocaat de rechter moeten benaderen. Het is een juridische procedure waarbij de rechter het vaderschap van de man vaststelt. Er vindt, als ik het goed heb, ook een DNA, niet de assemblée, maar dus ten aanzien van de genen enzovoorts. Dus echt een genetisch onderzoek. Dan vindt dat plaats en wanneer de rechter zegt en beoordeelt de persoon is op basis van het onderzoek werkelijk de vader, dan wordt zo'n kind een juridisch kind van die vader. Een nieuw punt is ook het nieuw huwelijksgoederenregime als basis is niet meer de algehele gemeenschap van goederen, maar de beperkte gemeenschap van goederen. En het nieuw burgerlijk wetboek introduceert dus een beperkte gemeenschap van goederen, waarbij alles wat dus gezamenlijk voor het huwelijk was verkregen, maar ook vermogen dat dus tijdens het huwelijk is verkregen, dat dus dat gaat behoren tot die gemeenschap. Giften, denk ook aan schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen, dus iets dat u heeft geërfd, pensioenen en ook verzorgingsvruchtgebruik vallen buiten de gemeenschap. We zullen in de volgende afleveringen een beetje verder uitweiden over bepaalde onderwerpen, maar om u alvast warm te maken van wat speelt er precies in zo'n een wetboek, de nieuwigheden. Een ander nieuw punt binnen boek 1, personen- en familierecht, is de ontbinding van de gemeenschap bij echtscheiding. Die gemeenschap, dus als stel u voor als u in gemeenschap van goederen was gehuwd en dat huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, werd ook die huwelijksgoederengemeenschap ontbonden. Nu is het niet meer pas wanneer die echtscheiding een feit is dat die gemeenschap wordt ontbonden, maar reeds bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Dus als u bijvoorbeeld het voornemen heeft om uit elkaar te gaan en te gaan scheiden, bij het
indienen van dat verzoek tot echtscheiding mag je al overgaan tot verdeling van die gemeenschap, want die gemeenschap raakt al reeds door het indienen van het verzoek ontbonden. Je hoeft dus niet af te wachten wat er voor 1 mei 2025 gebeurde. Dat je dus, zeg maar, je gaat voor die echtscheiding. De rechter moet eerst een vonnis, een uitspraak doen, een vonnis uitspreken. Dan moet dat ook nog worden geregistreerd bij de burgerlijke stand. En dan pas is die echtscheiding een feit. En dan pas kan je overgaan tot verdeling van die goederen. Nu is dat moment een beetje eerder opgetrokken naar het moment van indienen van het verzoekschrift. Ook nu is het beschermingsbewind en mentorschap klinken alleen maar als juridische woorden, termen. Maar we moeten dat even zo doen en daarna even wat uitleg geven, een nadere toelichting. Beschermingsbewind en mentorschap zijn eigenlijk alternatieven ten opzichte van dat zware instituut, die curatele onder curatele stelling. Beschermingsbewind, dat is dus eigenlijk dat men een bescherming geniet met betrekking tot die vermogensrechtelijke belangen. Stel u voor, u bent oud, u kan niet meer zo goed omgaan met de financiën. U bent nog helder, u kunt een aantal besluiten nog nemen, maar dat van dat financiële tikt een beetje zwaar aan en u denkt van, boy, hoe ga ik dit klaren? Dan kan er beschermingsbewind worden aangevraagd bij de rechter. Dan heb je ook nog het mentorschap, maar dat heeft te maken met, zeg maar, de medische zijde. Stel u voor, u bent oud, u bent nog helder, maar bepaalde medische beslissingen, die kunt u niet meer dragen. Dan kan er een mentor voor u worden benoemd. Dat alles gebeurt natuurlijk via de rechter. U staat niet een dag op of zeg maar uw familie staat een dag op en zegt, en nu, wij gaan de belangen voor je behartigen, punt. Nee, dat werkt niet zo. Dus dat is ook nieuw, beschermingsbewind en mentorschap. Je merkt nu ook dat ten behoeve van langdurig samenwonende partners er bepaalde regelingen bestaan, zoals uitkering tot levensonderhoud, dus alimentatie, maar dus ook vergoedingsrechten. Dat is zo een beetje in een nutshell wat er is ten aanzien van nieuwigheden van boek 1. Boek 2, dat is gewoon een deel geworden van het nieuw burgerlijk wetboek. En bepaalde zaken, die waren al bekend, want voor dit nieuw burgerlijk wetboek was er al een wetswijziging met betrekking tot het wetboek van koophandel op het gebied van die aandelen. De aandelen aan toonder, die zijn dus reeds afgeschaft. En ze zijn reeds omgezet in aandelen op naam. Dan heb je ook nog die administratieplicht. Je moet de zaken goed bijhouden. Maar ook een bewaarplicht van 10 jaar. En dan verder heb je het vermogensrecht in het algemeen. U moet denken aan nieuwe regels zijnde met betrekking tot overdrachten. Een andere keer zullen we nader hierover uitweiden. We merken ook dat er zaken bij zijn gekomen. Bijvoorbeeld alles moet schriftelijk geschieden. Er is ook sprake van een consumentenkoop nu. Dus een extra bescherming voor bepaalde kopers. Dat alles is verwerkt nu in boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 4, daar zijn er ook een aantal wijzigingen. Zeker zijn er 4 die ik kan noemen. Bescherming van de langslevende echtgenoot. De langslevende echtgenoot, die dus niet is de stiefouder,
krijgt volledige beschikking over die nalatenschap. Met kinderen die een geldvordering hebben die pas opeisbaar is na het inroepen van een bepaald recht. Ze noemen het wilsrecht. Dus in feite wordt de langslevende ouder wordt zoveel mogelijk beschermd. Dus als man en vrouw bijvoorbeeld zijn gehuwd, ze hebben samen kinderen, er zijn geen voorkinderen, dus geen gemengde gezinnen, er is geen sprake van gemengde gezinnen. Dan degene die is overleden, die laat dus na, als die geen testament heeft opgemaakt, die laat dus na de langslevende echtgenoot plus alle kinderen. Maar dan vindt er direct een toedeling plaats, een verdeling plaats, waarbij alles direct gaat naar de langslevende. Daarin zit die bescherming. En er zijn natuurlijk een bepaalde voorwaarden, maar de main reason is bescherming van die langslevende echtgenoot. Een nieuwigheid is ook, die legitieme portie, die is volledig verdwenen uit het Surinaams erfrecht. In Nederland heb je dat nog, maar in Suriname bestaat het er niet meer. Die legitieme portie was zeg maar een heel sterk recht van de kinderen, van de afstammelingen. Als bijvoorbeeld pa of ma een testament had gemaakt en die had gezegd van, ik benoem persoon A in dat testament en voor de rest zeg ik niks over mijn kinderen, dan zouden de kinderen toch nog kunnen opkomen om te zeggen van, ik eis mijn legitieme portie op. Dat deel waaraan de vader of de moeder niet zou kunnen komen. Eigenlijk beperkte het die testeervrijheid. Een nieuwe ontwikkeling is dus dat de wetgever zegt, die legitieme portie verdwijnt. Met andere woorden, degene die zo'n testament maakt, heeft volledige testeervrijheid. Je hoeft niet meer te denken van, wat? Ik moet denken aan dat extra en sterk recht van die kinderen. Dus dat is ook een belangrijk punt. Er zijn natuurlijk ook weer bepaalde regels erbij waarmee je rekening moet houden. Een andere nieuwigheid is dus ook, je zag het al in boek 1, dat men probeert om rekening te houden met mensen die langdurig samenwonen als partners, als waren zij gehuwd. Dus niet een broer en een zus die jarenlang samen in één huis wonen, nee. Maar dus mensen, zoals we ook merken in diverse landen, ook in Suriname, dat men niet formeel huwt, maar wel een leven leidt alsof men is gehuwd. En dan heeft dus de wetgever gecreëerd een regeling voor die situaties. Degene die tenminste 10 jaar heeft samengeleefd met de ander die dus inmiddels is overleden, als ware zij gehuwd. Je komt in aanmerking van wat ze noemen verzorgingsvruchtgebruik op de woning waarbij je bijvoorbeeld samen hebt gewoond, maar ook die inboedelspullen. En een belangrijk ding is ook dat er een regeling is getroffen voor langdurig onverdeelde boedels. Er zijn ook daar weer bijzondere regels bij. Dus dat is ook een nieuwigheid. Dan heb je dus bij dat van boek 5, zakelijke rechten, één punt dat echt in het oog springt, dat is het appartementsrecht en timeshare. Appartementsrecht wil dus niets anders zeggen nogmaals, dat er een mede-eigendom en exclusief gebruik van delen van een gebouw ontstaan. Net als in Nederland, in Amerika denk ik heb je het ook, dat je dus eigenaar wordt van het zoveelste gedeelte van dat gebouw. Maar dat is wettelijk geregeld. Voor 1 mei was het er niet, maar thans wel. En je hebt dus ook timeshare, dat is deeltijds appartementsrecht. Vaak heb je het bij dat van die vakantie, tenminste de tijden, waarbij men zegt van oké, er is een appartement, maar dit gedeelte van het jaar maak jij gebruik ervan
Een ander gedeelte van het jaar maakt iemand anders gebruik ervan. Dus dat noemt men die timeshare deeltijd. Dus het wordt gedeeld, datzelfde appartement wordt gedeeld door diverse mensen, maar voor een bepaalde tijd. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Je hebt verschillende soorten verbintenissen, regels voor schuldeisers, voor schuldenaren. En dan heb je boek 7, bijzondere overeenkomsten. Wat wordt hierin zoal geregeld? Koop, huur, arbeid, aanneming van werk. Dus een aantal zaken die aansluiten bij de huidige praktijk. En het laatste boek is nieuw, maar dat regelt dus zaken met betrekking tot vervoer over land, water en door de lucht, inclusief aansprakelijkheid bij vervoersovereenkomsten en schadegevallen. Het was een hele mond vol. We gaan nu even naar een korte break en dan geven we een resume. Tot zo.

0: Ja, we zijn bij u terug. We zijn begonnen met introductie van het nieuw burgerlijk wetboek. Het is een hele mondvol. Maar we zullen het stapsgewijs aanpakken in de komende periode. En het komt hierop neer in een resume. Er zijn nu 8 boeken. Dat nieuw burgerlijk wetboek heeft rekening gehouden dat zaken zo min mogelijk verspreid liggen, maar gewoon te vinden zijn in 1 document, dus het nieuw burgerlijk wetboek. Er zijn een aantal nieuwigheden. En als ik kijk naar de aanpassingen, de wijzigingen, dan merk ik dat vooral in boek 1, personen- en familierecht, en in boek 4 een aantal wijzigingen zijn. Nogmaals, er zijn 8 boeken. Boek 1, personen- en familierecht. Boek 2, rechtspersonenrecht. Boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 4, erfrecht. Boek 5, zakelijke rechten. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, verkeersmiddelen en vervoer. Er is nog niet alles gezegd hierover. Maar belangrijk is dat u alvast een indicatie heeft en krijgt van het aantal boeken, de structuur. En van daaruit zullen we dus verder gaan. We hopen dat deze informatie voor dit moment toereikend is geweest. En we zouden zeggen, blijft u afgestemd de volgende keer wanneer we zullen trachten om steeds een stukje nader toe te lichten. Ik zou zeggen, een fijne avond toegewenst en tot de volgende keer.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Vader in de hemel, ik kom dit moment bij u, Heer. En ik leg de minister, het ministerie van Sociale Zaken en de minister, Heer, in uw liefdevolle vaderhanden. Ik bid, Heer, dat ze gaan voldoen aan de verplichtingen aan ouderen en mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Heer, u weet hoeveel armoede er is op dit moment. U weet, Heer Jezus, hoe mensen hosselen om wat geld te verdienen, om de minste te kunnen eten. Weet dat huisvesting ook een probleem is. Mensen zitten tegen hoog op een huur. Huizen die tegen een hoog bedrag verhuurd zijn, Heer. En waar ze dus niet onderuit kunnen dan het nemen. Maar aan het eind van de maand is het een ellende, Heer, om dat bedrag te kunnen betalen. Ik bid, Heer, dat u hierin een oplossing brengt. Ik bid tegen elke vorm van armoede en gebrek aan huisvesting in de naam van Jezus. Ik bid voor de ouders die radeloos, wanhopig zijn, omdat ze het financieel veel te zwaar hebben. Ik bid dat buurten weer veilig worden en mijn oog heeft voor elkaar en hulp biedt, Heer. Ik bid dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in de verschillende wijken. Heere God, zodat er een goede ontwikkeling mag zijn voor jongeren. Ik bid voor meer gevoel van veiligheid en tegen elke criminaliteit. Ik bid voor respecteren van verkeersregels en verkeersveiligheid. Heere God, ik bid, Heere Jezus, voor de overheid. Ik bid voor de DNA, de president, de vicepresident, ministers, rechterlijke macht en justitie, het districtsbestuur. Ik bid, leg ze in uw handen. Vader, ik bid voor alle ministeries dat ze goede kwaliteit van dienstverlening hebben, Heer. Dat ze, Heere God, mensen met kennis van zaken en een goede werkattitude en beleefdheid hebben, dat ze die in dienst nemen, Heer, omdat dat ons visitekaartje is. Ik bid voor gezagsdragers dat ze zich houden aan wet en regelgeving. Ik bid dat ze integer, eerlijk en rechtvaardig zijn. Ik bid dat ze hoge waarden en normen hebben en die uitdragen. Ik bid tegen elke vorm van corruptie en fraude in dit land in de naam van Jezus. Heere God, deze mammon heeft terecht zoveel schade aan. Het kan mensen niet meer schelen op welke manier ze aan geld komen. Als ze maar aan geld komen. Als het land vernietigd moet worden. Dan maar als ze dat geld maar krijgen. Heer, ik stop het in uw naam. In de naam van Jezus, Heer. Want u hebt ons in een mooi land laten wonen, Heer. Met zoveel rijkdom, Heer. Help, Heer, dat ook de leiding dat gaat zien. En dat ze gaan weten dat wat u hebt gegeven voor de inwoners is van het land, dat iedereen daarvan mag genieten. Herstel ons land, Heer. Herstel ons land. Heer, maak alles wat gebroken is weer nieuw, Heer Jezus. Help ons dat we als één volk met elkaar om zullen gaan. Dat er geen discriminatie plaatsvindt vanwege huidskleur of ras. In de naam van Jezus niet. Maar dat we allemaal gaan weten dat we Surinamers zijn. En dat u van ons land houdt. Dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer. Ik loof u en ik prijs uw heilige naam. Want u bent de koning van alle koningen. En de Heer van alle heren. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

Jessie.

בסדר.

0: En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader in de hemel, en we willen u danken voor uw genade, voor uw liefde en voor uw vergeving. Dank voor uw bescherming, elke dag opnieuw. Ik wil u danken, Heer, voor voorziening en gezondheid, Heer. Ik dank u omdat u ons meer geeft dan we u vragen, Heere God. Heere God, ik dank u voor alle vreugdevolle gebeurtenissen en de mensen om ons heen. Dank u, Heer, dat u ons laat weten dat we nooit alleen zijn. Dat u ons mensen geeft, andere gelovigen, maar dat we u altijd hebben. Heer, ik kom vandaag bij u met alle mensen die ziek zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat u ze gezond maakt. Heer, ik breng alle geliefden van ons bij u in het gezin. In de familie, in de gemeente, brengen ze allemaal bij u, Heer. U kent ze bij namen, u weet ze te vinden, u weet waar ze wonen, Heere God. En ik bid u dat u ze bezoekt en dat u ze geneest, Heer. Dat u ze hun gezondheid teruggeeft in de naam van Jezus. Ik bid voor troost en kracht en standvastigheid in geloof bij onder andere wanneer er verdriet is en mensen moeite hebben met omstandigheden, zoals ziekte, denk aan dan aan diabetes, aan bloeddruk, aan hartproblemen, Heer. Mensen die geopereerd moeten worden, een prothese moeten ontvangen, heupprotheses, knieprotheses, Heer. Beenprotheses, Heer, er zijn zoveel, Heer. En u weet hoe lang er gewacht moet worden voordat de operatie kan plaatsvinden. Leg het in uw vaderhanden, Heer. En ik bid u, Heer, dat ook alles wat vastzit aan financiën, waardoor betalingen niet kunnen plaatsvinden, Heer. Heer God, en operaties kunnen plaatsvinden. Heer, dat ik bid dat los in de naam van Jezus. En dat mensen die zitten te wachten om geopereerd te worden, dat ook kan geschieden. Leg, Vader, we vertrouwen op u. Bij mensen die ernstig ziek zijn, ik denk aan mensen die kanker hebben en waarvan de dokter heeft gezegd dat hij ze niet verder kan helpen. Ik bid, Heer, we weten dat u het laatste woord hebt. U hebt het laatste woord en u weet alles, Heer. U weet alles. U kan hoeven woorden spreken en uw kinderen kunnen genezen zijn, Heer. Heere God, maar help ons. Help ze om klaar te zijn om u te ontmoeten, Heer. Ik denk aan mensen die ook HIV besmet zijn, Heer, in de naam van Jezus. Mensen die een beroerte hebben gehad. Vader, wil u ze bezoeken, Heer. Wil u ze helpen. Wil u naar hen horen wanneer ze tot u roepen. Ik bid mensen die operaties die moeten komen, die nog geopereerd moeten worden, of herstel van een operatie. Heer, wil u bij ze zijn. We weten dat het niet makkelijk is, Heer. Maar wanneer we aan u vasthouden, wanneer we bij u blijven, dan kan u die pijn voor ons verlichten. Ik bid voor mensen die angstig zijn, mensen die ongelovig zijn, Heer. Vader, breng ze bij u, Heer Jezus. En ik bid u dat u uw angsten wegneemt, want dat kan u. En dat u ze blijdschap geeft in uw hart. Heer, als ze we weten dat we mogen bidden, Heer, dat u ons ongeloof tegemoet komt, Heer. Heer, en dat u ons een groter geloof geeft in u. Heer, dat wanneer we iets bidden, dat we ervan uit moeten gaan dat we het reeds ontvangen hebben. Want u geeft altijd, Heer, waar we om vragen, wanneer het naar uw wil is. Ik bid voor alle mensen die met huwelijksproblemen zitten. Mensen, Heere God, waar er gebrek is aan echtparen, waar er gebrek is aan communicatie, onbegrip, gebrek aan liefde, mensen die teleurgesteld zijn, Heer, die ontrouw zijn, waar er geen respect is, waar er geweld, huiselijk geweld gebruikt wordt, Heer, waar er misbruik plaatsvindt, seksueel misbruik. Vader, u weet het. U weet wat er in de zinnen gebeurt, Heer. En ik dank u dat we ook dat bij u mogen brengen. Heer, Vader in de hemel, dank u wel dat u een vader bent die luistert en ons geeft wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Ik hoop dat u deze dag heel goed begonnen bent door alles aan de Heer toe te vertrouwen en hem te vragen om uw dag te leiden. Lieve luisteraars, broeders en zusters, het is zo bijzonder om te vertrouwen in de Heer. Er staat geschreven in Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 7. Ik ben deze

0: deze serie begonnen met deze tekst. Vers 5 tot 7 van Spreuken 3. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Waarom doet hij dat? Omdat het medicijn zal wezen voor uw vlees en lafenis, voor uw gebeden. Vereer de Heere met uw rijkdom. Vereer hem met alles wat hij u geschonken heeft in dit leven. Eer hem daarmee. U vertrouwt hem niet alleen voor al de dingen, maar u eert hem omdat hij u de mogelijkheid heeft gegeven, de genade heeft gegeven om alles te kunnen vergaren wat je hebt willen vergaren in het leven, om uw dromen verwezenlijk te zien worden, om uw plannen in vervulling te zien gaan, om alles waarvoor u zich hebt ingezet, hebt u ontdekt dat hij u daarin succes geschonken heeft. En daarom is het zo goed dat u hem daarmee vereert. Dat u weet als mens en het besef in uw hart hebt, dat alles wat ik heb in dit leven, heb ik uit de handen van God ontvangen. En dat datgene niet vanzelfsprekend is, dat u het hebt gehad of dat u het hebt kunnen doen. Maar alles wat u hebt ontvangen en wat u hebt bereikt, is gekomen uit de handen van de Allerhoogste God. Als hij u die genade niet had gegeven, zou u het nooit hebben bereikt. Als hij u niet de kracht had gegeven, de wijsheid om die dingen te doen, om datgene te doen wat u zou moeten doen, zou u nooit datgene hebben bereikt wat u vandaag aan de dag hebt bereikt. Zo, onthoud dit goed, geliefde luisteraars, broeders en zusters. We moeten God vertrouwen in alles wat wij willen doen en willen bereiken. En indien dat is in zijn wil en het plan voor uw leven, dan zal hij u tot een succesvol mens maken. En daarom is het zo belangrijk dat u vertrouwen gaat hebben in de Heer. En dat alles wat u wil gaan doen, in zijn handen legt. Want het is zijn goedheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid jegens u, dat u mag bereiken in het leven wat u zo graag hebt willen bereiken. Dat u genezing hebt ontvangen van ziekte, is genade van God. En is het omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in hem, dat hij u heeft genezen. Alles wat u kunt bereiken, geliefde luisteraars, broeders en zusters, kan. Het kan. Maar u moet het met de Heere bespreken. U moet het aan hem voorleggen. U moet het vertrouwen in hem hebben. Dat hij u de genade geeft om het te kunnen doen. Dat u mag studeren en kan leren. En wat kan bereiken of wat hem bereikt in zijn leven, is gekomen door de genade van God. Is gekomen omdat u uw vertrouwen in hem hebt gesteld. Vele mensen die hun vertrouwen niet in God hebben gesteld, roemen op hun eigen kunsten, roemen op hun eigen krachten. Denken dat alles wat ze hebben bereikt, dat ze daarvoor hard hebben gewerkt. En ze geven daarom God ook geen eer. En loven hem niet, omdat ze constant denken dat dat wat ze hebben bereikt hun eigen kracht is geweest, hun eigen prestatie. Zij hebben hard gewerkt, zij hebben zich ingezet. Geliefde luisteraars, dat klopt niet. Alles wat u hebt bereikt, alles wat u hebt mogen doen in dit leven, waarbij u succes hebt gehad, komt uit de hand van God. In Psalm 143 staat, is anders geschreven. Psalm 143 vers 8. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik gaan moet, want tot u hef ik mijn ziel op. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen. Want ik vertrouw op u. Maak mij de weg die ik moet, die ik gaan moet. Want tot u hef ik mijn ziel op. Ziet u hoe belangrijk het is dat elke dag opnieuw wij de Heere moeten vragen naar zijn goede tierenheid. En dat we hem moeten vragen dat hij ons kenbaar maakt hoe hij wil dat wij leven moeten. Wat hij wil dat wij moeten doen. Hoe wij ons moeten opstellen. Dat wij hem betrekken in alles wat wij doen. Als wij voor een moeilijke keuze staan, dat wij hem vragen om ons de juiste oplossing te geven. Als we voor een tentamen, welke tentamen dan ook, is het nou voor rijden, is het voor je studie, datgene waarvoor je gestudeerd hebt. Het moment waar je dat alles gaat leggen in de handen van God, zal hij ervoor zorgen dat wij succesvol zijn. Omdat wij hem erbij hebben betrokken. Als wij nu met iets bezig zijn en er zijn mensen die willen dwarsbomen en die willen tegenwerken en die van alles willen doen opdat u belet of belemmerd zou worden om uw doel te bereiken. Wanneer wij als mensen dit alles in de handen van de Allerhoogste God hebben gelegd, in vertrouwen hem dit alles hebben voorgehouden en aan hem hebben gegeven, mag u ervan overtuigd zijn dat er niks en niemand zal zijn die zal kunnen ervoor zorgen dat dingen verkeerd gaan. God zal u daarvoor behoeden. Wanneer u de Heer Jezus hebt betrokken in alles wat u doet, kan niemand daarin tegengaan. Niemand kan het beletten of verhinderen. De Bijbel leert mij namelijk, wanneer God een deur opent voor u, kan niemand die deur sluiten. En wanneer God een deur sluit, kan niemand die deur openen. Dus heb het vertrouwen in God, dat wat er ook gebeurt, wat mensen ook proberen te doen, wat mensen ook van u zeggen, wat er ook gebeurt, als God voor u is en hij het voor u opneemt, kan niemand daarin tegengaan. Het kan niet. Het is onmogelijk. Zo besef, liefde broeders en zusters, luisteraars, hoe belangrijk het is dat u alles wat u doet, dat u God daarin vertrouwt. Dat u uw vertrouwen hebt gesteld op de Heer. Want doordat u gaat vertrouwen op de Heer, gaat u ook alles in zijn handen leggen. U gaat nimmer meer dingen doen uit eigen kracht. Of uit eigen inzichten. Alles wat u gaat doen, gaat u aan hem voorleggen. U gaat hem betrekken. Simpelweg omdat u het vertrouwen in hem hebt gesteld. En zoals ik u al zei, geliefde luisteraar, broeders en zusters. Allen, pardon, die hun geloof en vertrouwen in de Heere hebben gesteld, zullen nooit en nogmaals nooit beschaamd uitkomen. De Heer is daar voor u. Zij al in de vorige afleveringen. Je bent misschien al jarenlang ziek. En je vertrouwt de Heer voor genezing. Je bent naar zoveel doktoren gegaan. En de doktoren hebben je niet kunnen helpen. Je zit met zoveel problemen. En niemand heeft je kunnen helpen. Lieve luisteraars, broeders en zusters. Als je een gewoonte van maakt. Dat wanneer je een probleem hebt. Of een omstandigheid hebt. Of zich niet goed voelt. Dat je op de eerste plaats begint te rennen naar mensen. Eerst je hulp gaat zoeken bij mensen. Elke keer weer bij mensen. Er komt geen moment voor waar je je vertrouwen hebt gesteld in de Heer Jezus. Dan moet u weten dat u wel beschaamd zal uitkomen. Omdat u uw vertrouwen hebt gesteld op mensen. Maar als u problemen hebt. U hebt omstandigheden. U hebt situaties in uw leven. U bent te einde raad. U bent ontmoedigd. U bent teleurgesteld. Maar de beste plaats En de enige plaats waar u naartoe gaat is op uw knieën voor de troon van de Allerhoogste God. En u gaat roepen tot hem. In geloof zal u nimmer beschaamd uitkomen. U zult antwoord krijgen. Weet u waarom? Omdat u uw vertrouwen in hem en hem alleen hebt gesteld. Alles wat u meemaakt, alles wat u doorheen gaat, elke onprettige situatie, u hebt geleerd om het te brengen voor de troon van de Allerhoogste God. U gaat het met God bespreken op de eerste plaats. En u ontvangt genezing, overwinning en doorbraak. En als God het nodig vindt dat u met een andere moet praten, dan brengt hij de juiste mensen op uw pad. Met wie u kunt praten. Met wie u kunt uw hart kunt delen. En hij gebruikt die mensen om een enorme bemoediging voor u te zijn. Om u te bemoedigen, om u te troosten. Zodat u eruit kan komen, uit die situatie kan komen. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, maak u nooit de fout om uw vertrouwen te stellen in mensen. Maak nooit de fout om je vertrouwen te stellen in systemen. Maak nooit de fout om je vertrouwen te stellen in een organisatie. Maak nooit de fout om je vertrouwen te stellen in de mens. Wat de functie of de positie van de persoon ook mag zijn. Als het nou een voorganger is, een apostel, een broeder, een zuster, die door God op een geweldige manier gebruikt wordt. Stel uw vertrouwen nimmer in de persoon op de eerste plaats. Maar stel uw vertrouwen in de Allerhoogste God. Want hij alleen is in staat om een verandering te brengen in uw situatie. Wanneer u uw vertrouwen in de Allerhoogste God hebt gesteld, dan gaat hij u zelf leiden naar die mensen die in zijn dienst staan om u te helpen. U hebt het dan niet omgekeerd gedaan om eerst uw vertrouwen te stellen op die mensen en daarna in God. Nee, u hebt uw vertrouwen eerst in God gesteld. En u hebt onwankelbaar vastgehouden in hem. En dan heeft hij u op zijn beurt de juiste mensen op uw pad gebracht die u tot zegen zullen zijn. Zo, ik blijf u bemoedigen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Blijf uw vertrouwen stellen in de Allerhoogste God. Wat de situatie ook is in uw leven, wat de omstandigheden ook zijn, wat de problemen ook zijn in uw leven, blijf in Jezus vertrouwen. En wanneer u in hem vertrouwt, zal hij de juiste mensen, de juiste omstandigheden, de juiste situaties, de juiste dingen doen in uw leven. Dat is onze Vader. Wanneer u vertrouwt in God de Vader, die u zoveel liefde schenkt, die bewogen is over u, die u lief heeft, die voor u zorgt en die u wil helpen, zal u zien dat op de juiste tijd de juiste oplossing komt in elke situatie, omdat hij van u. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen op deze dag. En mogen hij u tegemoet komen in datgene waar gij hem vertrouwt. Halleluja. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met Tiri Suur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Tiri Suur keeping us in touch.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Een mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. U heeft de volheid van de geest, is onze thema vandaag. En onze thematekst is Johannes 3, vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft de geest niet met mate. Halleluja. Zoals we in onze vorige Bijbelstudie hebben besproken, geliefde, ontving u bij de wedergeboorte niet een deel van de Heilige Geest, maar u ontving de volheid van de Geest. God geeft de Heilige Geest in het Nieuwe Testament niet met mate. U heeft dezelfde Geest ontvangen die de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt en hem in staat stelde om wonderen te richten, zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Halleluja. Geliefde, u bent bijzonder. Want de Heilige Geest leeft in u. Dezelfde Geest die Jezus heeft doen opstaan uit de doden, leeft in u. Nu u wedergeboren bent, hoeft u niet te wachten op een nieuwe uitstorting of een hogere dimensie van de Geest. Nee. U heeft hem al volledig in u. Wat u nodig heeft, is de moedige uiting van zijn persoon en aanwezigheid in u. Hoe bewuster u zich bent van de inwoning van de geest, hoe meer hij zichzelf aan en door u heen manifesteert. Halleluja. De Heilige Geest is geen gevoel, geen wind of een kracht. Hij is de Vader die in u woont, geliefde. Zoals de Heere Jezus zei in Johannes 14, vers 10. Daar zegt hij, de Vader die in mij woont, die doet de werken. Halleluja. Toen hij dit zei, verwees hij naar de Heilige Geest, geliefde. Weiger daarom te denken dat u beperkt, benadeeld of belemmerd bent. U bent vol met goddelijke energie. U bent vol met wijsheid en bekwaamheid, geliefde. Dus 2026 is voor u een ander jaar. Waar u bewuster gaat zijn van wat u allemaal in u hebt. Wie u allemaal bent. U bent vol met goddelijke energie, wijsheid en bekwaamheid, geliefde. U bent meer dan een overwinnaar. U kunt alles doen. U heeft Satan, de wereld, elke tegenstander en tegenslag overwonnen. Omdat de grotere in u woont, geliefde. 1 Johannes 4, vers 4 zegt, u bent uit God, lieve kinderen. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Halleluja. Geliefde, wanneer u spreekt, dan spreekt God door u heen. Wanneer u de handen op zieken legt, dan bedient de Heilige Geest door u. U bent zijn levende tempel. Zijn tabernakel van getuigenis. De ark van zijn aanwezigheid, geliefde. U draagt zijn heerlijkheid. U draagt zijn rechtvaardigheid, genade en liefde overal met u mee. Wees daar bewust van, geliefde. We gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt dank u, gezegende Vader, dat u mij de volheid van de geest hebt gegeven. Zijn aanwezigheid en kracht zijn actief in mij en brengen uitmuntendheid, overwinning en succes op elk gebied van mijn leven voort. Ik ben vervuld met goddelijke wijsheid en kracht. En ik openbaar de heerlijkheid en heerschappij van Christus vandaag. Overal in Jezus naam. Amen. Halleluja. Geliefde, wat een Rhapsody vandaag. En ik wil u bedanken voor het willen meedoen, lieve mensen, met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons contacten op het nummer 8646-446. Dus 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. U bent van harte welkom, geliefde, zoals ik het eerder zei. En ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. En
Hou van uzelf. Wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een happy beautiful morning, geliefde. Happy beautiful morning aan ieder. Oeweki no december. Ja, zo doen we het vanmorgen. Een van harte goedemorgen in de studio van Radio Shalom. En het is uw eigen programma, The Morning Move. En we shall move the morning this morning, yes. We zijn er weer, we zijn wakker. We zijn goed opgestaan. I am alive, yes, we are alive to do great things. En ook deze ochtend, ik heet een ieder van harte welkom in onze programma The Morning Move. Maakt niet uit waar u bent, maar u bent goed te horen, hè? Yes, en dat is hoe wij het doen vanmorgen hier in de studio. En we weten dat Shalom overal te horen is. Overal. Wanneer we zeggen overal, dan is het wereldwijd, hè? Want we weten dat Radio Shalom overal in de wereld. Het is een global ministry, yes. Omdat wij op het internet zijn en wanneer we daar zijn, dan maakt het niet uit waar u bent, hè. Dan praat ik echt niet over de mensen van Frans-Guyana, want zij kunnen ons horen. Het kan zijn dat ze een beetje frequentie hebben van de radio en zo, maar we praten echt over de mensen die verder zijn. Die kunnen ons ook horen. Wat een zegen om afgestemd te zijn deze ochtend. En om te genieten, yes, van alles wat wij hebben vanmorgen voor u. Yes, beautiful morning, geliefde. Yes, ik weet dat Para wakker is en ik stuur de groeten naar Para. Ik stuur de groeten naar de lieve mensen, Frans-Guyana, Sorgo Passi, yes. En ik wil vanmorgen ook groeten alle lieve collega's van me, hè. Want weet je, soms ben ik niet in de gelegenheid om te luisteren, toch? Maar ik weet, they are doing a great job. Geliefde, dat we hier mogen zijn elke ochtend, is een voorrecht, yes. En het is ook een teken van gehoorzaamheid, dat we hier zo mogen zijn. Zitten elke ochtend om u te mogen voorzien van leuke gospel songs en Bijbelse teksten, bemoedigingen. Wauw, wat een moment om hier te mogen zitten en weten dat daarachter staat of zit het volk van God die luistert naar de bemoedigingen, luisteren naar de inspirerende songs. Halleluja. En dat is hoe wij het doen vanmorgen. Blessie, mama ting. Yes, uwiki, alas ranamang. Die is afgestemd sowieso naar Radio Shalom, toch? Want Radio Shalom, if je archive know, dat je jere taki me giu, me senuang, wang odigiu. En weet je, het is een voorrecht, hè, wanneer je verschillende talen kan praten. Maar soms maak je er geen gebruik van, hè. Oh, dus dit zijn we amatukonde. Uweki.

En het is precies 11 minuten voorbij 6 uur. En weet u wat? Het is zo mooi, hè, om te zien de berichten. Soms voordat je hier bent, dan zie je dat mensen al berichten sturen. Het is echt een bemoediging, hè? En zo zie ik enkele berichten, maar we gaan heel even kort bemoedigen. Want ook dat is zo belangrijk voor ons, dat wij het woord van de Bijbel zeggen. Wanneer we elkaar ontmoeten, dan moeten we elkaar spreken in psalmen. Bemoedigende woorden vanuit het woord van God. Halleluja. En zo spreken christenen elkaar uit. En vanmorgen wil ik het hebben over geliefden. U weet, we starten altijd met de Bijbelse tekst. Maar vandaag wil ik het hebben over onderscheid de bron. Het is zo belangrijk om de bron te onderscheiden. En we lezen vanuit Mattheüs 16, vers 23. Maar hij keerde zich. Hij keerde zich om en zei tegen Petrus. Ga weg, Satan. U bent mij een struikelblok. Want u bedenkt niet de dingen van boven. Of de dingen van God. Maar die van de mensen. Halleluja, halleluja. Geliefden, aan de hand van deze Bijbeltekst. Gaan we bemoedigen vanmorgen. Begrijpt u? Want het is zo belangrijk om te weten dat wij onderscheiden moeten. We moeten de bron altijd onderscheiden. En dit wil ik ervan zeggen. Gisteren sprak ik, en ik hou ervan om mijn eigen leven als voorbeeld te geven. Het is de beste voorbeeld die je kan hebben, want je hebt het geleefd. Dus je weet en je kan er heel goed over praten. Dus gisteren zat ik en ik sprak met iemand. En we spraken hierover. Hè. Het is zo belangrijk, geliefde. Soms willen wij horen, toch? Wat onze ego kan strelen, wat onze gevoel kan strelen. Maar geliefde, wanneer het woord van God komt, dan is het niet altijd prettig. Maar het is de waarheid, dat is gewoon het verschil. Begrijpt u? En we gaan dan verder hierop in, Mattheüs 16, vers 23. U mag het ook noteren en u mag alles lezen in uw vrije tijd, geliefde. Een belangrijke les die we vandaag leren, is dat niet alles wat goed klinkt, geliefde, ook van God komt. Daarom, geliefden, moeten we leren de bron te onderscheiden. Laten we de geest van God die in ons leeft vragen om ons te helpen daarmee. Mattheüs 16, vers 16 en 17 zegt, daar beleed Petrus. Eerst in het begin zei Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is wat hij zegt. Dus we zien van het is dezelfde persoon die kon zeggen, u bent de geest van God. En het is dezelfde persoon weer. Die in Mattheüs 16 vers 23 zegt van. Tegen God. Van. Maar hij keerde zich. En daarom keerde God zich uit. En daar zei hij weer iets anders. Toch? En God zei van nee. Hier ben jij niet. Satan. Dus het moment dat we de bron toch kunnen onderscheiden. Kunnen we gelijk de vijand wegjagen. Want we kunnen niet met hem spelen. We moeten hem wegjagen. En gelijk antwoordde Jezus. Niet vlees en bloed heeft u dit geopenbaard. Ziet u de onderscheiding? Mattheüs 16 vers 23. Kon de Heere Jezus ook weten dat Petrus daar niet sprak. Maar het was Satan. Het was de bron vanuit Satan dat hij sprak. Maar diezelfde Petrus, geliefde, die sprak ook in Mattheüs 16 vers verder in de Bijbeltekst. Waar de Heere Jezus ontdekte van, nee, dit zou alleen de Vader jou kunnen openbaren. Geliefde, iemand kan met u praten. Het kan iemand zijn vanuit de gemeente, toch? Maar de persoon zegt u iets. U moet altijd toetsen, geliefde. De Bijbel heeft ons gezegd, we moeten toetsen. Het is helemaal niet verkeerd. Want soms willen we, lijkt het zo goed om waar te zijn, dan denk je van, weet je, maar ze heeft gelijk, boy, wat ze zegt, weet je. Misschien moet ik dit inderdaad niet zo doen. Maar het werkt niet zo, geliefde. Wat heeft God gezegd? Wat heeft God gezegd? En laat de Heilige Geest jou openbaren, geliefde. Daar zo sprak Petrus. Hij sprak daar over een goddelijke openbaring, geliefde. Maar slechts enkele versen later, zoals ik heb gelezen, toch? In de tekst waarmee we zijn gestaan. Sprak hij
geen goddelijke openbaring meer. Hij sprak satanische openbaring. En dat is wat we hebben gezien. En daar heeft God gelijk gezegd van nee, ga weg, Satan. Maar laten we even kijken wat Matthäus 16, vers 22 en 23 zegt. Probeerde Petrus Jezus ervan te weerhouden. Dus hij probeerde daar Jezus, Heere Jezus, te weerhouden, ervan te weerhouden, naar het kruis te gaan. Terwijl de vijand weet precies dat hij, if, Masra Jezus go naar het kruis, aklari gimi. Begrijpt u? Hoewel zijn woorden liefdevol, halleluja, en bezorgd klonken, kwam de bron niet van God. Daarom zei Jezus, ga weg, Satan. Geliefde, vanmorgen wil ik u bemoedigen en ik bemoedig ook mezelf. Niet alles wat mooi en goed klinkt, komt van de bron. Nee, het hoeft niet zo geweldig te klinken en zo de persoon kan zelf voor je huilen. En zo, maak een onderscheid, geliefde. Maak een onderscheid, geliefde. Want Jezus wees Petrus niet af als persoon. Hij sprak tot de bron achter de woorden. Ja, achter de woorden. Dat is wat hij eigenlijk heeft afgekeurd, maar niet Petrus als persoon. Dus wanneer u dat gaat doen, gaat u de persoon niet afwijzen. Maar de bron, geliefde. De bron. En dit zijn de fight, de gevechten die we hebben als kinderen van God in onze denken, in onze mind. De vijand weet precies, de vurige pijlen die gestuurd worden, is in onze gedachten, geliefde. En iemand die je zo goed kent, iemand waarmee je elke dag praat, kan ook die aanvallen krijgen door die vurige pijlen. En die praat tot je en ik zeg het tegen je. Weet je, waar je eigenlijk dat op dat moment niet nodig heeft, want de vijand weet van hé, boy, if zuster Michelle jere a juiste woord toe, sa ambushiere, heeft ze overwonnen. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat iemand proberen, toch, te overhalen om er zogenaamd zeker ervan te zijn. Fukongiu a woord toe. En dat is het niet de juiste bron, geliefde. Terwijl je weet wanneer je dit moet doen, ga ik slagen. Wanneer ik dit zie, ga ik het maken. Wanneer ik dit hoor, ga ik het maken. Geliefde, laten we kijken naar het woord van God. En laten we overtuigd zijn door de geest van God. De Bijbel waarschuwt ons in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Halleluja. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 20 en 21 staat, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Behoud het goede. Dus dat betekent dat wij alles moeten toetsen, geliefde. Alles. Ook al bijvoorbeeld spreekt u uw geestelijke zus of uw geestelijke broer, uw voorganger. Maar u zit en u denkt van wauw. Maar laat me even gaan kijken hoor. Ga toetsen, geliefde. Ga toetsen. We hebben de Heilige Geest in ons. Toets het woord van God, geliefde. Toets het woord van God. Het is helemaal niet verkeerd. Het woord van God zegt dat. Want de Geest van God in ons geeft onze leiding. En we krijgen de leiding van hem elke dag. Maar het ligt aan u, geliefde. Om echt te focussen op wat de Geest van God u zegt. Als je een goede relatie hebt met de Geest van God, ga je niet twijfelen. Ga je niet twijfelen. Dus hoe kunnen wij de bron onderscheiden, geliefde? Blijf dicht bij Gods woord. Blijf dicht bij Gods woord. Wees vervuld met de Heilige Geest elke dag, geliefde. Ja. Mm-hmm. Want als de Heilige Geest in ons woont, geliefde, hoe kunnen we steeds denken van, we nodigen de Heilige Geest uit elke dag wanneer we bidden? Nee. Dat is een teken dat je de Heilige Geest zegt van, u bent niet in mij. Als u elke keer wanneer u gaat bidden zegt van, Heilige Geest, ik nodig u uit. Nee, hij woont in ons, zegt de Bijbel. Hij woont in ons. Het moment dat we hem hebben aangenomen. Andere mensen krijgen hem tijdens het moment dat ze hebben gezegd van, Heere, ik geef mijn leven aan u over. Wanneer ze de reddingsgebed hebben gedaan, dan ontvangen ze hem gelijk. Anderen hebben hem ontvangen door handen opleggen. En noem maar op, geliefde. Maar hij is en blijft in jou, zegt de Bijbel, tot in eeuwigheid. Dus geliefde, wees vervuld met de Heilige Geest. Spreek in tongen. Halleluja.
spreek in tongen, toets elke gedachte, elke advies en elke beslissing van de schrift, lieve mensen. Vraag uzelf af. Verheerlijk dit Christus? Dat zijn de vragen die u moet stellen, geliefde, aan uzelf. Verheerlijk dit Christus? Dus dit wat ik heb gehoord. Is het iets om de Heer te verheerlijken? Dat zijn de vragen die u moet stellen. Want als dat het niet is, als het u niet dicht bij de Heer brengt, geliefde. Stop nanging, geliefde. Wanneer we wandelen in Gods woord en geleid worden door de Heilige Geest, zullen wij niet misleiden. We zullen niet misleid worden door emoties en menselijke redeneringen, geliefde, of verkeerde invloeden. Mm-mm. Dus met samenvattend, geliefde, misschien staat u vandaag voor keuzes of hoort u verschillende stemmen. Wees niet onmoedig. God heeft u zijn woord en zijn geest gegeven om u te leiden. Vertrouw op hem, geliefde. Vertrouw op de Heer, want hij zal u helpen om de juiste bron te herkennen, geliefde, en zijn volmaakte wil om daarin te wandelen. Geliefde, laten we, geliefde, God de gelegenheid geven om zijn werk in ons te doen. Laten we dat doen, geliefde. En dan zullen we zien dat we zullen genieten van de voordelen van het evangelie. Want het evangelie heeft voordelen. Geliefde, laten we dan gaan luisteren naar een lied. En dan vervolgen we ons programma. The Morning Move.

Yes. The fire that is in me. En zo meteen gaan we dus zo'n aan. Naar de dagteksten, ja. De dagteksten van de dag. En dan hebben we ook onze spotblok. En dit alles hoort erbij, hè, geliefde. Dus wees maar ready voor de dagteksten van vandaag.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 17 juli 2026. Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterlijke woning. Waar zijn uw ijver en machtige daden? Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en machtige daden? Jesaja 63, vers 15, het leerwoord. Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Johannes 14, vers 18, het gezang.

Sluit hen in zijn armen, red hen uit de nood. Zegt de kinderen allen dat die God hen mint. Die met welgevallen neerziet op een kind. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Ruby! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet aan niks doe.
2: Jij hebt niet dingen
1: aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy ting. Dat is mijn kwaadste, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finga con fasi.
2: Ei, faka mi brada jere yung.
3: Ei, ofane fo.
2: Yama, ay guru sekere, ay no atori mbe wang aksi yung.
3: Ekta, gim tori, sande.

Hallo, kleine en grote happy kids. Welkom, welkom, welkom bij deze vertelling. Ik ben zuster Naomi Wartes en vandaag wil ik verder gaan met de vertelling. Maar alvorens we verder gaan, dan wil ik met jullie bidden. Trouwe God in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat wij kunnen luisteren naar de radio. Dank u wel dat wij eten en drinken hebben. Dat wij schone kleren hebben. Heren, dat wij conform Handelingen 2 vers 21 u kunnen aanroepen. En zeer zeker weten dat u ons zal redden. Heren, wilt u dat alsjeblieft voor ons doen vandaag. In Jezus naam. Amen. Kleine en grote happy kids. De tekst van deze week is gehaald uit Handelingen 2, vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Kleine en grote happy kids, dat betekent ook jij, ook mama, ook papa, ook buurvrouw, ook die persoon op de hoek. Huh? Ook dat meisje in je klas. Als je er vertelt over Jezus, dat als ze de naam van de Heer aanroept, dat ze wordt gered. Vertel het. Wees ook een zendeling. En we gaan vandaag door met de vertelling over Ram, die ook wel de dief was in dit verhaal. Dit is een echt gebeurd verhaal. Ram had vergeving gevraagd bij papa Legene. Nadat hij terug was en hij mocht terugkeren om te blijven in het kinderhuis. Iedereen was blij dat Ram terug was. Alle kindertjes in het tehuis en de tantes. Zelfs die dieren en die koeien waren blij om Ram terug te zien. Maar weet je, Ram was inmiddels al 14 jaar. Hij was dus te groot om in het kindertehuis te blijven. Hij mocht niet meer op de kamer gaan waar de kindertjes waren of waar die andere jongens sliepen. Wat hij wel mocht, was in de bediende woning blijven. En voor het kindertehuis werken. In de bediende woning, daar bleven de tantes, de mensen die allemaal werkten voor het kindertehuis. Die zorgden, die kookten voor de kinderen, die de tuin schoonmaakten, die zorgden voor de dieren. Deze personen waren dan bediendes en ze bleven in die woning. En daar mocht Ram blijven en wonen. En hij mocht werken. Daardoor verdiende hij wat geld. Hij hoefde dus absoluut niet meer te stelen. Zijn werk was dus voor nu om voor de koeien te zorgen en melk te leveren. Je weet nog, ik zei eerder dat hij dat fijn vond om de koeien te melken. Weet je, zo die melk te halen uit die uiers van die koeien en het te zetten in een bak. Weet je, en dat te leveren aan de personen die hadden besteld. En dat vond Ram heel fijn om te doen. En met papa Legene had hij verschillende gesprekken. Hij had gesprekken over zijn jeugd, hoe hij was opgegroeid, hoe hij voor zichzelf moest vechten. Hij vertelde over de markt. Hij vertelde hoe hij soms gepest werd en mishandeld en geslagen werd. Hij vertelde zoveel dingen. En papa Legene vertelde hem ook zoveel dingen. Ook van de Heere Jezus Christus. Want dat was het werk van papa Legene. Hij was een zendeling. Hij vertelde Ram dat er iemand is die zoveel van hem hield. Maakt niet uit als je zwerver bent. Maakt niet uit als je dief bent. Maakt niet uit als je... Maakt niet uit. Jezus Christus is gekomen voor je, om te sterven voor jouw zonde. En daarom vieren we kerstfeest. En daarom vieren we Pasen.
Er ging een hele nieuwe wereld open voor Ram. Hij vond dat geweldig. En toen hij alleen was, bad hij tot de Heere Jezus. En hij zei, Heere Jezus, ik wil niet meer als vroeger zijn. Ik wil echt niet meer zo zijn. Vergeef mij van alle zonde. Ik wil u dienen met heel mijn hart. En die dag opende hij de deurtjes van zijn hart voor de Heere Jezus. En ik weet zeker dat de Heere hem heeft vergeven van alle onreine dingen die hij heeft gedaan. Want dat is onze liefdevolle Heere Jezus Christus. Die onze ongerechtigheden, onze zonden wil wegdoen. Zover het oosten is van het westen. Hij wil ons helemaal rein wassen met het bloed van hem. En Ram werd werkelijk een heel ander mens. Hij stal niet meer. Hij liep niet meer weg. Hij wou niet meer zwerven. Hij wou alleen leven voor de Heere Jezus Christus. Hij wilde mensen vertellen van Jezus Christus. Hoe mooi dat? Hij wilde getuigen. Vertellen wat de Heere Jezus voor je heeft gedaan. Dat is getuigen. En dat jaar, toen ze kerstfeest vierden, was het werkelijk een heel kerst in zijn hart. Nu pas begreep Ram dat de Heere Jezus op aarde was gekomen om zondige harten zoals dat van hem schoon te wassen van alle zonden. Nu pas kon hij werkelijk heel erg blij zijn en vrede hebben. Die avond, kerstnacht, zei hij zachtjes, hij sprak tot de Heer. Kinderen, jullie moeten ook praten tot de Heer. Het is belangrijk om te bidden en te praten tot de Heere Jezus. En Ram zei, Heere Jezus, dank u. Dank u dat u ook voor mij op aarde bent gekomen. Dank u dat u mij heeft vergeven van mijn zonde. In Jezus' naam. Amen. Kleine en grote happy kids. Dit is een echt gebeurd verhaal van Ram. En mocht het zijn dat je ook in zo'n situatie bent, je steelt. Of je zegt leugens, je vertelt leugens of je jokt voor mama en papa om je wil te krijgen. Doe dat niet meer. Vraag de Heere Jezus om je te vergeven van zonde. En beloof hem, zeg hem dat je je best wil doen om niet meer zo te leven. Want hij doet zoveel voor je. Vraag hem om je te helpen om het niet meer te doen. En dan mag je ook van hem getuigen bij andere mensen. Kleine en grote happy kids, dat was de vertelling voor deze week. Ik wil nog eens met je bespreken de tekst van deze week. Die is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Kleine en grote happy kids. Tot de volgende keer. Ik ben Sister Naomi Waardes. En me lobby you. Blessing.

0: know.
1: Yes, lieve mensen, zo hebben we dus gehad. De Happy Kids. En ik geloof dat de kindertjes... De kinderen hebben genoten van hun eigen programma, de Happy Kids. En het is precies 7:01. En zo meteen hebben we dus nieuwsblok. Nieuws van 7. En voor de mensen die zojuist zijn aangeschoven, happy beautiful morning. We zijn er tot zeg maar 8:00. En blijft u genieten van onze uitzending.

0: Het is 7 uur.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Yes, en zo. En dan doen wij het elke dag. Niet elke dag, maar elke vrijdag. Om de jarige in de bloemen te zetten. Dus als u iets te vieren hebt vandaag, of bent u een jarige, nee, dat doen we elke dag, ja. Als u iemand te vieren hebt, of misschien heeft iemand zichzelf te vieren vandaag, voel je vrij om een bericht te sturen. We lezen die graag. En u mag altijd ook bellen naar de studio om uw geliefde te feliciteren. En misschien heeft u vandaag een nieuwe onderneming, of start u vandaag uw nieuwe onderneming. Of bent u vandaag, of gaat u vandaag in het huwelijksbootje stappen. Het is iets om te vieren, hè. Het maakt niet uit wat u te vieren heeft, maar laten we dat samen met u vieren dan. Dan willen we willen gewoon druk doen omdat u iets te vieren hebt. En dan hebben wij ook iets te vieren, toch? Omdat u ook jarig bent of iets hebt te vieren. En dan zijn we allemaal jarig. Hiep, hiep, hiep, hiep. Negen minuten over zeven. En ook al bent u in de auto, u mag genieten, hoor. Want het is uw jaardag. En jij bent het gewoon die ik te vieren heb vandaag, hè? En ik wil alle mensen die zojuist zijn aangeschoven, dichter bij je radio, welkom heten. Welkom, welkom in uw eigen programma, The Morning Move.

En tussendoor lees ik snel de berichten die binnen waren gekomen sinds vanmorgen, hè? Terwijl u zich ready maakt om een bericht te sturen of om te bellen naar de studio. Mama Evie, happy beautiful morning. Ze zegt, one lobby odigado biggie. Je bent er weer. Welkom, Sisa. Grand tangi, grand tangi.

0: sisters Shicha. Bye, yeah. Ja, so doen het voor de jarige, terwijl ik lees, mam. Sister Sietje schreef goedemorgen, shalom familie. En zuster Michelle, een gezegende uitzending. Dank voor zijn genade dat wij weer zijn opgestaan. Groetjes, zuster Sietje uit Den Haag. En Den Haag, odi, odi, odi, vanuit Suriname.
1: Halleluja.
0: A sweet komdre. Dan een blessie vanuit Radio Shalom.

Liebe Cindy, sehr Nord ist wacker. Good morning, Nord. Ook al is het 12 minuten over 7 hoor en de bericht was eerder. Dus dat wil zeggen, Noord is vroeg wakker. En ze heeft een Bijbeltekst gestuurd en die gaan we niet lezen, maar u mag het lezen. Het is 1 Petrus 3 vers 10 en 11.

En in de appgroep van de familie Shalom zie ik dat er verschillende berichten worden gedeeld. Dank u wel voor de bemoediging. Wauw, het is echt een geweldige bemoediging. En de mensen, de liefde, de warmte, dat ervaren we gewoon in de groep, hè. A biggie familie voor Shalom.

En wij feliciteren alle jarigen vandaag. En wie zit op een biggie of een chiari? Wij van Radio Shalom feliciteren u. En we genieten met u. Dus de poko e kong, hè? Dus je mag dansen. En ook al bent u niet jarig, hoor. Je weet, als kind van God zijn we altijd, moeten we altijd happy zijn, hè? Vreugdevol. Want dat zijn een van de vruchten van de geest. Be happy, always.

En dit is speciaal voor de jarige hoor. Vandaag is een bijzondere dag. Nou, een spresso today for you can gaffa gado more like nooit before.

Yes, en we zijn happy elke dag overal waar we gaan. Zijn we gewoon vreugdevol, hè? And nobody can steal our joy. No, refuse. Refuse to let somebody steal your joy. We hebben het net gehad over happy, vreugde. Een van de vruchten van de geest. En nu zullen we praten over liefde. Een andere vrucht van de geest.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Me konai fesi masra, because me love you.

Emergency Nouveau, we move. Yes, we have moved. En ook vanmorgen kunnen we zeggen, we have moved. Want 20 minuten voor 8. En voordat je denkt, is het 8 uur, hè? Dan moeten we lekker groeten. Want dan gaan we bezig zijn, andere dingen doen. Andere mensen zijn ook al bezig te werken. En dan is het mijn tijd om nu te gaan werken. Enjoy Mercy, Mercy Shin Wo. Ze is ook een powerful vrouw, hoor. Het is belangrijk dat behalve dat je gaat dansen, dat je luistert naar de woorden.

And also leave his Runa wander, eh? Because he lives in us. Ik stuur de groeten naar de lieve en gezegende mensen van mij. Volkscontacten. Ja, mevrouw, morgenstand. Ik stuur de groeten voor haar, hè. Want ze heeft me lang niet geweld. Mami de mi de. En ook stuur ik de groeten voor broeder Henk. En zijn lieve vrouw. En Mirjam en de Shona. Mirjam, call me, call me. Ik mis je. En broeder Les, Kasaba Olo Passi, ik stuur de groeten, zorg en hoop, Kwata Passi. Die mensen luisteren, hè? Ze genieten mee. I'm telling you, ik weet het. En ook lieve zus Claudine, ze luistert ook, hè. En daarom stuurt zij ook een bericht en ze zegt, morning sister, ik luister, hoor God zegen. Ziet u, dus ik weet gewoon dat die mensen luisteren. En dat is ook een teken van geloof, hè. I know, I am.

Yes, we staan soms versteld van de dingen die God allemaal doet. En ook al gaat het niet altijd goed, hè? Weet je, misschien ben je iemand die vandaag... Je hebt even een financieel issue. Maar geloof me, het is aan seizoen gebonden. Het is niet for always. Ook dat gaat voorbij. Maar geloof me, in uw handen heeft u misschien dat niet, hè? Maar uw hart zit vol met vrede en rust. En de Amone Ekong, hè? Het heeft geen andere keus. Misschien is het de maand 2. Maar het komt.

0: Weet je, het is zo geweldig hoor. Om alle vruchten van de geest toch te oefenen voor jezelf. Because they are there. Je hoeft niet ervoor te bidden van vader geef me liefde. Vader geef me. Nee, de Bijbel is duidelijk erover. Wees elke dag gewoon vreugdevol. Wanneer mensen naar je kijken, dan zeggen ze van... Samson en Asmanati. Herde, I love you. Herde, I breathe. Laat maar.
1: GNT.

Yeah, alas mamu sapu ansani. But if you need a breathy breathy ala day of ine la fu ine genit van libi. Sari fasi ekong vanzelf, hè? Dus probeer toch genieten van je leven, geliefde. Want God geniet van jou. Hij heeft jou gemaakt voor zijn plezier. Dus soort zei wat ik hier idee? Vreugde. En dat naar Jezus.

John Latokwator, want hij luistert. Shalom, ik luister ook mee, your sister. Amen, blessings. Ook blessing voor u, meneer en broeder John. En ook broeder John, ik tik a passie voor Prisiri. Want omdat hij weet dat nou af de frok toe voor aieje.

14 minuten voor 8. Enquanto a passie de kant en klaar zijn aan radio, hè? Dene dege dege. Broeder Henk zegt goedemorgen, sister Michelle. Hij luistert. Wacht, laten we even dansen.

e bi shimi ja, bi snapu ja ja ja, wow. Wow, en familie Wolf luistert ook, lieve zus, God zegen. We zijn blij genade. Oekisiti de lobby. Helemaal, helemaal, lieve zus Judith. Genade is ook kisit, toch? We kunnen niets anders doen, hè. Laten we ermee rennen en...

0: En de mensen Evram, die mensen van Evram zijn ook echt ook nu. Begrijp je? De ja. De Arki Radio Shalom.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
7: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
9: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Centrum. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies. precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Dominee-straat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Sivo. Live in concert.

Ja, geliefde, met dit nummer van Fred Hammond ga ik u groeten vanmorgen. Het was weer een hele gezegende, bijzonder dag voor mij vandaag om in de studio te zijn met u allen. En ik geloof dat we beiden hebben genoten. Ik heb genoten, echt waar. En alleen om het feit dat ik hier was om, te doen wat ik moest doen voor het volk van God, is mij echt een grote zegen. En ik probeer toch snel te kijken naar de berichten. Evraam luistert, ze hebben dus ook gegroet. En mama Florence. Oh, wauw. Zij is een van die bekende hoor. Shalom. Goedemorgen, Parel. Blessings, lobby, gezegende weekend. Dank u wel, mama Florence. I am indeed a Parel. Ik vind het zo fijn, hè? En ook mama Grens, hè? Mama Grens stuurt ook een bericht, frisse morgengroet. Sophia's lust. Luistert ook, wauw. Toest het woord van God om dicht bij God te blijven, want hij is de bron van ons bestaan. Dit is duidelijk, hè, dat mama Grens no misa bemoediging vanmorgen. Maar Arki, wauw. Mama Grens, dank u wel. Blessie mama Ting en ook een blessie Demorofara. En geliefde, dat is wat we dus hebben vandaag als bemoediging. Dat u het woord van God moet toetsen. Want er is maar één bron, hè. En het is... Het is de bron van Christus. En geliefde, je kan bijvoorbeeld het woord overbrengen, maar jouw interpretatie is niet wat God eigenlijk bedoelt. U kunt iets bedoelen wat je denkt dat mensen toch fijn kunnen vinden. Maar dat is het niet. Wat zegt God? Geef het God eer. Blijf dicht bij Gods woord, geliefde. Zo kunt u dus de bron onderscheiden. Want God is de waarheid en hij gaat u steeds openbaren. Wees vervuld met de Heilige Geest. Hij geeft leiding, geliefde. Toets elke gedachte, elke advies en elke beslissing aan.

En vraag uzelf, verheerlijk dit Christus? Kom dit overeen met Gods woord? Breng dit mij dichter bij Gods wil? En als uw antwoord is nee, dan weet u precies van, bestudeer haar woord toe. En laat God u openbaren. Geliefde, ik ben Michelle Afsende en het was voor mij weer een genoegen om hier te zijn in de studio. I love you and I mean it. En ik wens u een gezegende dag. Wees lief voor uzelf en ook voor iemand anders. Tot de volgende week. Love you so much.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Ik hoop dat u deze dag heel goed begonnen bent door alles aan de Heer toe te vertrouwen en hem te vragen om uw dag te leiden. Lieve luisteraars, broeders en zusters, het is zo bijzonder om te vertrouwen in de Heer. Er staat geschreven in Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. Ik ben deze serie begonnen met deze tekst. Vers 5 tot 7 van Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heer en wijk van het kwaad. Waarom doet u dat? Omdat het medicijn zal wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeden. Vereer de Heer met uw rijkdom. Vereer hem met alles wat hij u geschonken heeft in dit leven. Eer hem daarmee. U vertrouwt hem niet alleen voor al de dingen, maar u eert hem omdat hij u de mogelijkheid heeft gegeven, de genade heeft gegeven om alles te kunnen vergaren wat je hebt willen vergaren in het leven, om uw dromen verwezenlijk te zien worden, om uw plannen in vervulling te zien gaan, om alles waarvoor u zich hebt ingezet, hebt u ontdekt dat hij u daarin succes geschonken heeft. En daarom is het zo goed dat u hem daarmee vereert. Dat u weet als mens en het besef in uw hart hebt, dat alles wat ik heb in dit leven, heb ik uit de handen van God ontvangen. En dat datgene niet vanzelfsprekend is, dat u het hebt gehad of dat u hebt kunnen doen. Maar alles wat u hebt ontvangen en wat u hebt bereikt, is gekomen uit de handen van de Allerhoogste God. Als hij u die genade niet had gegeven, zou u het nooit hebben bereikt. Als hij u niet de kracht had gegeven, de wijsheid om die dingen te doen, om datgene te doen wat u zou moeten doen

0: zou u nooit datgene hebben bereikt wat u vandaag aan de dag hebt bereikt. Zo, onthoud dit goed, geliefde luisteraars, broeders en zusters. We moeten God vertrouwen in alles wat wij willen doen en willen bereiken. En indien dat is in zijn wil en het plan voor uw leven, dan zal hij u tot een succesvol mens maken. En daarom is het zo belangrijk dat u vertrouwen gaat hebben in de Heer. En dat alles wat u wil gaan doen, in zijn handen legt. Want het is zijn goedheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid jegens u, dat u mag bereiken in het leven wat u zo graag hebt willen bereiken. Dat u genezing hebt ontvangen van ziekte, is genade van God. En is het omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in hem, dat hij u heeft genezen. Alles wat u kunt bereiken, geliefde luisteraars, broeders en zusters, kan. Het kan. Maar u moet het met de Heere bespreken. U moet het aan hem voorleggen. U moet het vertrouwen in hem hebben. Dat hij u de genade geeft om het te kunnen doen. Dat u mag studeren en kan leren. En wat kan bereiken of wat hem bereikt in zijn leven. Is gekomen door de genade van God. Is gekomen omdat u uw vertrouwen in hem hebt gesteld. Vele mensen die hun vertrouwen niet in God hebben gesteld, roemen op hun eigen kunsten, roemen op hun eigen krachten. Denken dat alles wat ze hebben bereikt, dat ze daarvoor hard hebben gewerkt. En ze geven daarom God ook geen eer. En loven hem niet, omdat ze constant denken dat dat wat ze hebben bereikt hun eigen kracht is geweest, hun eigen prestatie. Zij hebben hard gewerkt, zij hebben zich ingezet. Geliefde luisteraars, dat klopt niet. Alles wat u hebt bereikt, alles wat u hebt mogen doen in dit leven, waarbij u succes hebt gehad, komt uit de hand van God. In Psalm 143 staat, is zonders geschreven, Psalm 143 vers 8. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik gaan moet, want tot u hef ik mijn ziel op. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg die ik gaan moet, want tot u hef ik mijn ziel op. Ziet u hoe belangrijk het is dat elke dag opnieuw wij de Heere moeten vragen naar zijn goede tierenheid. En dat we hem moeten vragen dat hij ons kenbaar maakt hoe hij wil dat wij leven moeten. Wat hij wil dat wij moeten doen. Hoe wij ons moeten opstellen. Dat wij hem betrekken in alles wat wij doen. Als wij voor een moeilijke keuze staan, dat wij hem vragen om ons de juiste oplossing te geven. Als we voor een tentamen, welke tentamen dan ook, is het nou voor rijden, is het voor je studie, datgene waarvoor je gestudeerd hebt. Het moment waar je dat alles gaat leggen in de handen van God, zal hij ervoor zorgen dat wij succesvol zijn. Omdat wij hem erbij hebben betrokken. Als wij nu met iets bezig zijn. En er zijn mensen die willen dwarsbomen. En die willen tegenwerken. En die van alles willen doen. Opdat u belet of belemmerd zou worden om uw doel te bereiken. Wanneer wij als mensen dit alles in de handen van de Allerhoogste God hebben gelegd. In vertrouwen hem dit alles hebben voorgehouden en aan hem hebben gegeven. Mag u ervan overtuigd zijn dat er niks en niemand zal zijn. Die zal kunnen ervoor zorgen dat dingen verkeerd gaan. God zal u daarvoor behoeden. Wanneer u de Heer Jezus hebt betrokken in alles wat u doet, kan niemand daarin tegen gaan. Niemand kan het beletten of verhinderen. De Bijbel leert mij namelijk, wanneer God een deur opent voor u, kan niemand die deur sluiten. En wanneer God een deur sluit, kan niemand die deur openen. Dus heb het vertrouwen in God, dat wat er ook gebeurt, wat mensen ook proberen te doen, wat mensen ook van u zeggen, wat er ook gebeurt, als God voor u is en hij het voor u opneemt, kan niemand daarin tegengaan. Het kan niet. Het is onmogelijk. Zo besef, geliefde broeders en zusters, luisteraars, hoe belangrijk het is dat u alles wat u doet, dat u God daarin vertrouwt. Dat u uw vertrouwen hebt gesteld op de Heer. Want doordat u gaat vertrouwen op de Heer, gaat u ook alles in zijn handen leggen. U gaat nimmer meer dingen doen uit eigen kracht of uit eigen inzichten. Alles wat u gaat doen, gaat u aan hem voorleggen. U gaat hem betrekken. Simpelweg omdat u het vertrouwen in hem hebt gesteld. En zoals ik u al zei, geliefde luisteraars, broeders en zusters, allen die hun geloof en vertrouwen in de Heer hebben gesteld, zullen nooit en nogmaals nooit beschaamd uitkomen. De Heer is daar voor u. Zij het al in de vorige afleveringen. Je bent misschien al jarenlang ziek. En je vertrouwt de Heer voor genezing. Je bent naar zoveel doktoren gegaan. En de doktoren hebben je niet kunnen helpen. Je zit met zoveel problemen. En niemand heeft je kunnen helpen. Lieve luisteraars, broeders en zusters. Als je een gewoonte van maakt. Dat wanneer je een probleem hebt. Of een omstandigheid hebt. Of zich niet goed voelt. Dat je op de eerste plaats begint te rennen naar mensen. Eerst je hulp gaat zoeken bij mensen. Elke keer weer bij mensen. Er komt geen moment voor waar u uw vertrouwen hebt gesteld in de Heer Jezus. Dus moet u weten dat u wel beschaamd zal uitkomen. Omdat u uw vertrouwen hebt gesteld op mensen. Maar als u problemen hebt. U hebt omstandigheden. U hebt situaties in uw leven. U bent te einde raad. U bent ontmoedigd. U bent teleurgesteld. Maar de beste plaats. En de enige plaats waar u naartoe gaat is op uw knieën voor de troon van de Allerhoogste God. En u gaat roepen tot hem. In geloof zal u nimmer beschaamd uitkomen. U zult antwoord krijgen. Weet u waarom? Omdat u uw vertrouwen in hem en hem alleen hebt gesteld. Alles wat u meemaakt, alles wat u doorheen gaat. Elke onprettige situatie, u hebt geleerd om het te brengen voor de troon van de Allerhoogste God. U gaat het met God bespreken op de eerste plaats. En u ontvangt genezing, overwinning en doorbraak. En als God het nodig vindt dat u met een andere moet praten, dan brengt hij de juiste mensen op uw pad. Met wie u kunt praten. Met wie u kunt uw hart kunt delen. En hij gebruikt die mensen om een enorme bemoediging voor u te zijn. Om u te bemoedigen, om u te troosten. Zodat u eruit kan komen, uit die situatie kan komen. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, maak u nooit de fout om uw vertrouwen te stellen in mensen. Maak nooit de fout om je vertrouwen te stellen in systemen. Maak nooit de fout om je vertrouwen te stellen in een organisatie. Maak nooit de fout om je vertrouwen te stellen in de mens. Wat de functie of de positie van de persoon ook mag zijn. Als het nou een voorganger is, een apostel, een broeder, een zuster. Die door God op een geweldige manier gebruikt wordt. Stel uw vertrouwen nimmer in de persoon op de eerste plaats. Maar stel uw vertrouwen in de Allerhoogste God, want Hij alleen is in staat om een verandering te brengen in die situatie. Wanneer u uw vertrouwen in de Allerhoogste God hebt gesteld, dan gaat Hij u zelf leiden naar die mensen die in zijn dienst staan om u te helpen. U hebt het dan niet omgekeerd gedaan om eerst uw vertrouwen te stellen op die mensen en daarna in God. Nee, u hebt uw vertrouwen eerst in God gesteld. En u hebt onwankelbaar vastgehouden in Hem. En dan heeft Hij u op zijn beurt de juiste mensen op uw pad gebracht. Die u tot zegen zullen zijn. Zo ik blijf u bemoedigen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Blijf uw vertrouwen stellen in de Allerhoogste God. Wat de situatie ook is in uw leven, wat de omstandigheden ook zijn, wat de problemen ook zijn in uw leven, blijf in Jezus vertrouwen. En wanneer u in Hem vertrouwt, zal Hij de juiste mensen, de juiste omstandigheden, de juiste situaties, de juiste dingen doen in uw leven. Dat is onze Vader. Wanneer u vertrouwt in God de Vader, die u zoveel liefde schenkt, die bewogen is over u, die u lief heeft, die voor u zorgt en die u wil helpen, zal u zien dat op de juiste tijd de juiste oplossing komt in elke situatie, omdat hij van u. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen op deze dag. En mogen Hij u tegemoet komen in datgene waar gij Hem vertrouwt. Halleluja. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
4: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

inside feels so cold. I watch the night fall in the sky.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Ook deze morgen mag ik in uw huiskamer vertoeven om het woord met u te delen. Ik ben Joyce Vera, predikant in gemeente Nieuwzorg, te Welbedag in het district Kommerwijnen. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. We gaan in gebed gaan. Hemelse Vader, uw naam zij geheiligd. U schenkt ons vandaag ook weer de genade om op te staan en bezig te zijn met elkaar. Heer, wilt u zo in onze midden zijn wanneer we het woord met elkaar bespreken en dat u ons wil zegenen in Jezus' naam. Amen. Vandaag is vrijdag 17 juli. Ik hou u de dagwoorden voor. Uit Jesaja 63 vers 15. Schouw uit de hemel en zie uit heilige en zie u uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en machtige daden? Moet we lezen. Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woningen. Waar zijn uw ijver en machtige daden? En het leerwoord uit Johannes 14 vers 18. Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Uit de hemel teder ziet de Heere God op de kinderen neder en bestuurt hun lot. Hij hoort hun gebeden. Trouw bij dag en nacht houdt bij elke schrede over hen de wacht. Hij geeft met erbarmen hun het dagelijks brood, sluit hen in zijn armen. Red hen uit de nood, zegt de kinderen allen, dat die God hen mint, die met welgevallen neerziet op een kind. Het is gehaald uit feestbundel. Uit de hemel neder ziet de Heere God op de kinderen neder. Amen.

Ik hou u voor. We hebben Johannes 4 gelezen. Gaan we even naar Johannes 5. Even naar Johannes 5. Vers 1 tot 16. Yes. Jezus maakt een man beter. Kort daarna ging Jezus weer naar Jeruzalem, omdat er een Joodsfeest was bij de schaapspoort van Jeruzalem. Was een badhuis met 5 overdekte gangen. Het badhuis heette in het Hebreeuws Bethsaida. De gangen van het badhuis waren vol met zieke mensen. Er waren blinde mensen, mensen die niet konden lopen en mensen met vergroeide armen of benen. Alle zieke mensen lagen te wachten tot het water bewoog. Want af en toe kwam er een engel van God die het water liet bewegen. Degene die dan als eerste het water inging, werd beter. Er was daar een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Jezus vroeg aan hem, wil je beter worden? De man antwoordde, Heer, ik heb geen enkele kans, want er is niemand die mij helpt als het water gaat bewegen. Is er niemand om mij erheen te dragen? Daarom kom ik altijd te laat. Dan is er al een ander in het water en die wordt dan genezen. Jezus zei tegen de man, sta op, pak je draagbed op en loop. Meteen was de man beter. Hij pakte zijn draagbed op en hij liep. We zien hier de absolute macht van Jezus. De zieken zitten elke dag bij de poort. En Jezus stelt de mensen hun geloof op de proef. Wonderen welke hij gedaan heeft. Water verandert in wijn. De man zijn zoon wordt genezen. Heel het gezin komt tot bekering. Weet u, we kunnen onszelf afvragen of we alles uit het leven halen. Ben je bewust van je beperkingen? Ben je bewust? Weet u, er is zoveel chaos in deze wereld en mensen sterven, maar ze kunnen niet vanuit hun doodsbed opstaan hoor. Mm-mm. Als het water beweegt, mag je erin stappen, want dan heeft het de genezende kracht. En deze man was 38 jaar verlamd, vaak teleurgesteld, noas mané jipping. En eigenlijk, ja, niemand keek naar hem om, want hij was nutteloos voor zijn omgeving. Hij was altijd te laat, te laat. Want de pas werd hem afgesneden. En Jezus komt eraan en hij brengt genezing. Kende men eigenlijk dat geloof van die man? Mm-mm. Maar die man was op het juiste moment daar. Hij was op het juiste moment daar. Vandaag was het zijn dag om genezing te ontvangen. En God kiest deze man uit. Dat moment om zijn absolute macht te tonen. En dan stelt hij die man een vraag. Wil je genezen worden? Wat een vraag. En dan ziet dat ik wakker. Dan wil ik ook wil je genezen worden? Een gekke vraag, no? Maar Jezus bedoelde, wil jij op eigen benen staan? Wil je gezond worden? Dat wil zeggen, niemand zal je meer helpen. Je bent niet meer afhankelijk. En dan gebruikt die man een excuus, zoals wij ook vaak doen, toch? Een excuus is eigenlijk een leugen. Mensen willen niet naar de kerk, dus dan zeggen ze, ik kan geen bus vinden. Ze willen dat werk niet doen en dan zeggen ze, oh, mijn vinger doet me pijn. God is goed. God is goed voor ons. Hij beantwoordt gebeden. Hij beantwoordt gebeden. God is goed. Maar die man wil een verandering in zijn leven. En dan ga je je situatie gebruiken om te tonen wie je eigenlijk bent. Minima waka. Excuus om het werk van de Heer te doen.
Maar Jezus strekt zich uit naar die man en spreekt slechts drie woorden. Sta op, neem. Sta op, neem. En die man gelooft het. Hij gelooft het. En hij wordt genezen. Weet u, wanneer we doen wat Jezus van ons vraagt, gebeurt het onmogelijke. Hij geeft de kracht om het uit te voeren. Sta op, neem. Neem je bed op. Je gaat niet meer het oude leven herhalen. Haal die negatieve gedachten eruit. Die jaloezie, die onvergevend gezindheid, hebzucht, negatieve beïnvloeding van vrienden. Haal ze eruit. U hoeft niets te doen om een wonder in je leven te bewerkstelligen. Vertrouw Jezus, volg hem en doe zijn opdracht. Weet u, toen die fariseeën zagen wat er met die man gebeurde, waren ze met andere dingen bezig. Ze waren met andere dingen bezig. Ze zagen het wonder niet, want ze waren met andere dingen bezig. Soms gebeuren er dingen in onze omgeving en we merken het niet eens, omdat we met andere dingen bezig zijn. We zijn niet bezig met de dingen van het koninkrijk. Ze keken toch neer op die man, ja? Mensen kijken vreemd naar je wanneer je zegt, I am blessed. I am blessed, yes, because I believe in God. Je hoeft niet op anderen te wachten om lof en aanbidding te brengen voor de Heer. Niemand weet hoeveel tranen de Heer voor je gewist heeft. Niemand weet het. Dus zing je prijs. Prijs God. Die man schreeuwde het uit. Hij heeft gezegd, sta op en loop. En dan ziet Jezus hem in die tempel en zegt, ga en zondig niet meer. Hij heeft hem gereinigd van zijn zonde. En die zonde kunnen zijn vervelende woorden, onvergevend gezindheid, jaloezie, hoererij. Jezus heeft hem genezen. Jezus heeft hem genezen. Verhoog de Heer zijn naam. En wanneer mensen zeggen, waarom zing je de hele dag? Waarom ben je blij? Ha, dan zeg ik, I praise him so much because you don't know my story. He knows it. You don't know my story. En toen de fariseeën die man vroegen, wie heeft het gedaan, wie heeft je genezen? Die man daar. Die man heeft het gedaan. Die man heeft het gedaan. Jezus zegt vandaag tegen ons, word wakker. Sta op. Sta op van je kwetsbaarheid. Etcetera. Ik maak alles nieuw. Bent u bereid uw matras op te nemen? Laten we in gebed gaan. Onze Vader, uw absolute macht. Absolute macht, Heere. Niemand had tijd voor die man. Niemand. Maar u, Jezus. U hebt gezegd, sta op. Neem in geloof. Sta op. En u hebt het gedaan. En hij heeft niet gezegd, hij heeft zich niet geschaamd om te zeggen, die man daar heeft het voor mij gedaan. Heeft het gedaan, ja. Die man, Jezus Christus, heeft mij gered. Heere, zijn we bereid? Onze matras op te nemen. We willen proberen, Heere. We willen het doen. Want we geloven in u. We geven ons leven aan u. Ook deze dag. Help ons. In Jezus' naam. Amen.

0: zijn aan het eind gekomen van deze sessie. Ik wens u een heel gezegende dag toe. En het was weer heerlijk om in uw huiskamer te zijn. Heerlijk in uw huiskamer te zijn. Ik heb genoten. Ik wens u een gezegende dag. Joyce Vera, predikant in gemeente Nieuwzorg, zegt tot morgen, zo de Heer wil. Bless you.
1: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: s'avonds 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zelf gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963.

0: Ala Jublasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Een mevrouw op hoge leeftijd kon helaas niet ingaan op de uitnodiging van twee jonge mensen die zouden trouwen. Ze besloot een kaartje te schrijven en feliciteerde hen met de tekst die ik zojuist uit 1 Johannes 4, vers 18 heb voorgelezen. Ze wilde dat het jonge echtpaar zelf de tekst uit de Bijbel zou gaan lezen, dus schreef ze slechts de verwijzing. Johannes 4, vers 18. Ze vergat dus de 1 voor Johannes. Een misser, want in Johannes 4, vers 18 staat: u hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Wij vergissen ons nu echter niet en roepen alle echtparen op om de volmaakte liefde die God ons geschonken heeft zichtbaar en tastbaar naar elkaar toe te maken. Dan verdwijnt elke vorm van angst, zoals Gods woord ons leert. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Mi hele beo fica mi noite.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Beininon. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trek direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Reise dan neng voor Jezus Christus. Sranamang na in Sranakondre, nanga buitenland. Me bar wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook to na a president voor Sranakondre. Daf is a president voor Sranakondre. De ministers, nanga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na Van Gender en Wendel en medu awaroko voor een voorganger na in Sranakondre nanga buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na eni oso camera na da Bible Boskopo een brief aan Suriname. Ade prins pari ti debaka voor chari da Bible Boskopo giyu. Ade prins pari voor yu yere da pis Boskopo disi voor chiso chiso ye teki a word to for gado en ye libi nangeng so dati I kan komoro crossbay na papa Yehova Almakti voor yu kafeni da libi voor tego. Lobby wang. Ade prins pari. Tide we chayupsa so shatu na eni da buku fu Johannes en bakadati we teki oktu da buku fu openbaring sobung na eni seranatongo da buku fu konakring. Lobi wang, tide na eni a programa disi we chari wan pisi konadoro abra dede lobi wang. You sabi a Bible buku taki abra tusortu dede. We ala libishma sang dena ina grond tapu disi. We abi wang dede sawi o dede wo konja fu de wan pisteng. En bakadati we o brokok mopo libi na ini agron tapu disi. Fu gode na ini wang yeye pisi lobi wang. En a pis disi ade moeilijk te verstaan gi bepaalde sma. Maar Bijbel buku de so kring abra. Den PCDC, daarom make it today, wo char wan PCDC pe Jezus Christus etaki abra atego libi, en pe abuku fu kona kring, openbaring sobong, abuku dati etaki oktu abra a tweede dede. Dus dat wan taki, you abi wan eerste dede, en you abi wan tweede dede, en you abi atego. Tego libi, lobi wang. En a tego libi, a de prins pari, giminanga you, lobi wang. We'll spare you de, we'll sumana you. Tide, aboskopu disi ekongi you, potye si arki aboskopu disi, fu you ka verstang, sang na a dipi fu a evangeli, sang libisma apfanodu, en sang gado almakti Yehova papa, plen nanga libisma abra a libi fuwi na ina grontapu en abra a libi baka a grontapu disi lobi wang soshatu na eni da buku fu Johannes 8 vers 51 Jezus Christus etak dape ataki voorwaar ik zeg u indien iemand mijn woord bewaar heeft. Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Lobby wang, ete wa lezi, we charapis disi, na eni Johannes 8 vers 51, ataki, voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En dat we tek wan Sranantongo Bijbel. Voor wie kan verstaan waarom de wadi de moro betre na ina Sranantongo. Hij tak dape na ini da buku voor Johannes kapitaal Haiti. Da vers 15 na wan ataki. Futru mi etegi untaki. Asma di edusa mi taki. Nosa dede. Noiti, lobi wang ye yere asandisi ano trasmata keng ano wan libishma wortu deja mana word of gado en na masra Jezus Christus da Messias da redder, da verlosser da geneeser fuwi da wang di masra gado almakti sen kona ina grontsapu disi fukon dede en painanga embruduna akroisi a pramiswi taki asma di edusa aitaki nosa dede noiti lobi wang asan disi de wan dipisani na eni da wortu fugado lobi wang te masra Jesus Christus etaki
We no sa dede noiti. That one taki, I promise we, a tego libi that one taki, you no sa dede noiti moro, noiti, dede sa kong fubastana in you libi, noit moro, dede sa kong crossbeina you, fu marry you of marry you family, if we do sa masra Jesus Christus etaki. That one taki, a dipiso danel, dati we abi a erste dede na ina grand chapudisi. That na a dede sa ala libi small dede fu froisi gona ina yeye pisi. And da you abi a tweede dede. And a tweede dede, we no mach dede a dede dati. Lobi wan, we lak bribi wan, we no mach dede a dede dati. Ma fu verstang a pis dis moro, boom. Dat wat teki ook toe na in Bijbel boeku, na in die dat boeku voor openbaring, na in die openbaring 20 vers 14, a iskrifi abra a tweede dede, lobby one. In die openbaring 20 vers 14, we lezen abra a tweede dede, lobby one. Minanga yu, we sabitaki, wo froisi libi a grond sapudis one day. And that na a woroko fu masra. And a woroko fu masra, anekba na tewi froisi kmopo libi a grond sapudis. Mana no a woroko e biging, on that na masra o chawi gomoro fara, na eni a yeye pisi, fu later, wika opo baka, dag der opstanding, fu wika feni da libi fu tego. Na in die openbare 20, vers 14, hij schreef dat en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Lobiwan, je jereboom, so chatu, het wan lezi, na in die openbare 20, vers 14, ataki. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. De poel des vuurs. Sana a tweede dede. De poel des vuurs. Lobby one. A fire sai brong. Heavy. Lobby one. En ook toe na in die openbare 21. In die openbare 21 vers 8, hij schreef ook toe, abra a tweede dede, ataki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood, Lobby one. Je jere alla de neng samasra karijana in Bijbel boeku na de sot sanisaip saina grond tapu tide dei. Aitaki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Dus a tweede dede, nou een biggie swamp of fire, lobby one, pelibisma, o dede one dede, sade no open night morok bopo uit a fire dati, en a fire diso tambro futego, en au de pijnlijk futego en tego, dat one taki, na a silly fu an libisma, o kisen sirefi, a silly fu de layman, a silly fu de wandi edini de afgod, a silly fu de hoereerders, nanga de moordenaars, nanga ala de sotsot man, de obofende sirefi na in a swamp fu fire. Ma make we teki ook to one sranatongo Bible na eni a buku fu konakring capital 220 da versi tinafo a iskrifi dape a sref sani abra a difu tudede lobi wang dan we lesi jaso na eni a buku fu konakring lobi wang
De sandisi a de dipi fu verstand lek fa Jezus Christus ben taki a taki desma di e dusami e taki den nosa dede noiti dat wan taki wan twee dede maar wan tego libi de ook zu lobby wan we taki no no de na eni da buku fu kona kring kapitaal tutenti da a skrif da pena eni kapitaal tutenti da versi Tinafo a scrivi drape taki. Dadem fringi dede nanga dede kondre go eni a swampu di abi soso fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby one. Etawalesi a scrivi dadem fringi dede nanga dede kondre. Ini a swampu fu fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby one, na leg fau ben taki a swampu fu fire. Lobby one, na wa bigi swampu des meku taki hell. Na wa bigi swampu pe fire e brong lobby one. Dat na a twei de dede lobby one. And a twei de dede disi, dat one taki you de Fara fu de wang di ebribi di masra fer kis fu gotananga en fu tego. You de fara fu akounu konre fu gado. And you know abi kontak moro nanga akounu konre fu gado. Nok nanga gado. Because Satan serefi na eni a swampu fu fire disi. Au kisen serefi na eni a last order. Lobby one. And oktu we luku na eni. Abuku fu konakrin kapital 21. Da versi IT lobby one. Dabe I scrifi ook to abra da tweede dede. Ataki madesma diden ofringi go ini a swampu di e brong fu fire na akroiti na desma di ben frede fu ta hori bribi. Desma di no ben wani bribi na desma di ben du alaso tu ogri na den kiriman. Desma dibe giden serefi abra na takuru lostu. Desma dibe dutofru roko. Desma dibe dini kruktu gado. Nanga ala den leiman disi na adifu tu dede. Lobby one. Aitakja desma da senfasi sabe takina in a Netherlands Bible. Desma di dutofru roko. Desma di dini Trasani desma di egiden serefina takuru lostu. Desma disi do friden gona eni a fire, a swampu fu fire. Baby, buku taki desma di edu ala sotu ogri. Lobby one, desma di no wani bribina eni Jesus Christ. Desma disi na a last ordeal da desma disi offenden serefi na eni a swampu fu fire lobby one. This is a Bible book with etaki. We have if charen conadoro persiso fu you can understand taki one way the dede de lobby one. And Bible book with etakja abra a way the dede na eni konakring capital 20 ba versi tinafo nanga konakring capital 21 da vers IT lobby one. And we go back na a pieces of the beginning pe masra Jesus betaki na eni a buku fu Johannes ataki fu tru mi etegi witaki asma di e bribi sami etaki asma di e dusame etaki asma dati nosa dede noiti lobby one that one taki one tego libide lek fire up one tego dede persiso masra gado Almakti Papa Yehofa abalofwi wantego libi and alibi disi na pewa de crossbeida gado and wo libi futego fu praise masra and give masra beginning glorify enen her day nanga her neti lobby one with a praise da gado di meki hemal nanga grod chapu da makta gado Yehofa Papa Almakti minanga you lobby one. We no mu fenwis refi na eni a swampu fu fire. Ma minanga yu musmeki a muiti
fugona atrasei pewikari da tego libi da kounu kondre fugado en masra Jesus taigiwi asani boom ataki desma di edu sami etaki lobi wang ade prince pari fudu sangado etaki lobi wang so leisi ye yeres maitaki me leis bible buku me arki gado wortu ala dei me arki programa na radio, me luku televisi, me luku gospel programa, me arki gospel poku, ala dei, ma ade prespari fudu sa awortu etaki. Leisi awortu na wambusani fu opa yu verstang en gona ina yeye pisi, ma oktu samasra etak na ine wortu, we must do oktu, because na dati ochar we go moro fara na ini abribi libi. Tewe leisi awortu fugado, we must mandusa awortu etaki oktu. Na dusa we do, o mek we konde moro crossbay na gado. If ye leisi ma ine do, that one taki, you dewa arkimang, ma you no dewa wurokomang. Hallelujah. You must dewa woroko man fugado ini heimal kondre na woroko de woroko. A woroko sa de woroko na fgigado glory herde. Na praise masra herde. Lobby wang. And dati masra efer wakti fu minanga you ook to. So masra Jesus giwi one pisija na wan pramisi fugado. Ataki asma di edusa aitaki. Asma dati, nosa dede noiti. That one taki if we do some masra Jesus Christus etaki, dan we nosa meki atweide dede mei. Ma we sa libi futego. Lobi wan, we sa libi futego na eni akounu kondre fugado. Minanga you, lobi wan, sranaman. A peace word to disi, sa we char kona fesi na adei tide. Na fubeka opo yu fustang, moro nanga moro fu fustang taki, adede fu agron tsapu disi, node akaba fu alasani lobi wang. Ma adede disi, na fu char yu gona wan trapresi, en fia atrapresi dape, masra o upe rare na adei fu a opname, dati widem bribi wang, diben dede, lastly before si a opname, we sa come back on a libi, and we sa opo gwe sama nanga masra Jesus Christus, we sa opo go meeting, and we sa gwe sama go miti papa Yehova almakti na eni ekounu konre. Lobi wang ade wang wonder balak sani, fu meki a piss dismay lobi wang. Omdati ade a krakti fu gado di o wuroko na eni a piss disi. Ade a krakti fu gado di o wuroko meki taki wi oman opo komopo na eni dede. Lek fa masra Jesus Christus be opo komopo na eni dede. Lek fa abe wiki Lazarus lobi wang. Lek fa abe wiki a yomu umap ching persiso minanga yu a wiki. We ought to come upon a dede and we are up on go meeting not up with a walk for we can go samananga eng na any da konu kondre fu papa Yehova almati lobi wang ade wang wondru bari sani ade wang press pari sani minanga you no mu lasi a piece disi ma a piece disi we mu make a mei om dati libisma die shijaso masra mekwi fu draigo baka na a presi pe a one potiwi a promise kondre da kounu kondre fugado Yehova almakti. So lobi wang mi breti dat mi bekan takip kinso nanga yu abra wortu fugado tide and me bribi dat yo take the word to disi and yo libi nanga den yo dusa masra etaki so dati yu ka feni da libi futego sranaman mi e bar odi fu a piston disi ukondoro na akaba fu a boskopu disi te wan tralis baka wide baka via de radio senders fu radio Shalom na enyu oso kamera na ra bible boskopu on brief and Suriname utambum make God bless unu and we bari Shalom Shalom Shalom.

0: Zeg, machtige Heere Jezus, ik geef mijn leven over in uw vaardige handen. En ik ontvang u in mijn hart, mijn Heere Jezus. Ik ontvang u als mijn Heer en mijn Redder. En ik vraag u, mijn Heere Jezus, om ijver en volharding in mijn ziel te bevestigen. Opdat ik zal leren om alles in mijn leven in uw vaardige handen te leggen. Heere, zorg dat ik voor heiligheid kies. En rechtvaardigheid. En dat ik de zonde van deze wereld afwijs. Dat ik het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen zal gaan via de opname van de kerk. Heere, behoud mijn naam in het levensboek van het Lam. Dat u geschreven heeft daarboven in het Koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus ben ik vanavond wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobby wam e parwa shuitodi in a shuit name fu masra Jesus Christus. Na atun o yeregba tak na a programa Vrouwen Vandaag in Isranantongo di vi ekari uma tide. Ja, en mi na sisa Fidelia Grant Galong di du a programa di si onder leiding van pastor Margo Saleng Daly, samen met Sisa Douglas. En ik denk dat ik in Nederland stap Radio Shalom. Dus alle die ik kan arti vrouw vandaag naar Radio Shalom. Maar die voor vrede dat na in Sranantongo. En voorlees je kies herhaling ook toe voor een programma die zie. En may God bless you. Wees bevoel agron tapu die zie de. Juna sranaman. Je verstaan a sranan tongo. Dat nou een boonzani wens je aan a sranaman. Maar je leri taki a sranan tongo. En je verstaan in. En je arki Radio Shalom. Dan wie e kariu kona imi. Nanga alobi fu masra. En mi wan bar odi na stichting Eretz. A eigenaar fu Shalom Media. Zowel Shalom Televisie. Nanga Shalom Radio. En Radio Shalom defini tapu internet. Je Google internet radio. Da wins pef kron tapu you de wins you de nanga vakantie. Lukunomo na yuru sang e club. Nanga 11:30 strana yuru. In akondre pede. Da you sa se potengogi trasma ook tu. Fo arki a programma. En ook to me one you want tip today. If you a arki, you can recording ook to that one taki, ye opo your telephone. If you have time for arking, opo your telephone, poten na Radio Shalom, poten na recorder, opname, da ye name up, that he obtain, da ye archi a programma. Of if can de you arching ma you want arching more lazy that you can do that you all to word or you abayer haling and is a go baka arki baka. No forgetty, you can bell me, you can app me. Me axi me axi ala lobby one send one voice message kona a telephone number dimi okarno. If you have an extra action, mokara number baka na a einde for a programma, so that you di nobeyere a number shobung, van mi kis omeng kragita tef mi teka number igba. Dus mo take na begin for a programma and na a keba for a programma. Lobby one, mina sisa Fidelia Grand Galong. And mi e baru odi wins pe unde. Me bara direksi fu Radio Shalom nanga alla staff beda workers, alla smafuding, opname studios, administrasi, schoonmaak, alla sma. Lobby one fu Radio Shalom, me baru wa shwit odi. Vooral directeur, me bari wa shwit odi ook tu. Aladeen smad di si fu Shalom, smad di e gidens refi fu awroko fu masra. Sagobun, mekusa yere programas, mekusa arki, leritori, yere bun gospel singing, gospel

0: Futra kondre sranamang ala presi. Onerwerp futi de dat we taki abi dekati. Sana dekati. Ja? En in Hollands we karen durf of we karen lef. Lef hebben. Abi adurf. We take ook zo. Aba dekati. Fusan dekati e de. We take in a context voor bribi sma. Sma di e bribi na gado. Sma di e luku sani fu gado. Ye bribi na gado. Yo ap wan bribi tapu de positive sani fu alibi. Di yusrefi en gitara wantu. A eerste sani over te wetaki voor lef, durf, dekati. I go over abi fini wan positief tranga ati futaki. Futaki abra pete yuwani tak doro, pe yuwani stop. Fu tak wan sani of pe you wani begin fu duan sani abi bribi na ineng and take a step fu taki and take a step fu du ya taki na wan ba du dati emeki ataki fiu kon na libi awan di etaki na nga du tegelijk na masra gado wan. Ta taki da sani kom sa. Ai taki en du. Dala dentu ego sama. Ma wili bisma. Uka taki. Ma uno du. Dat wan taki e tak wan sani. Ma uno aba. A dure fudu en. Ya ino aba dekati fudu en. Leki o taki e. Ah, mo bawa oso. Mi o bawa osof mi. A osof mo bigiere. Maar itaken na wan bon sani. Maar du nanga taki anawa. Mate itaken en you doing da yetak ay boy. Amang no apuan hi uroko fa uma. No apuan uroko pe ay kisi. Omen dunsu dunsu SRD. Kane amonisas may kisi. 30 dunsu SRD. Of kotaki 10 dunsu SRD. Of srefi 5 dunsu SRD. No, no, in a kondres ranang. If je kies 5 dunsu SRD, dat anofuru money. Ma in mip chineng reteng. Des madibe kies 5 dunsu. Hey, dat na de bigi man of kondreare. Dat na be kolu. If je be apuang, tin kolu na be furu moni be abi. Mi sap in mi chineng reteng. Mi be abi faith sensi da be bung badam be golongo by wan af pis brede. Na wan wen kri di be de cross be paskoro. O be wan sneezy wen kri be karen konfa. Da ye ga konfa. Da ye bai. Da de na oswes verbening ba wen kri dat do de moro. Fier famiri no de da pe moro sei ascoro abadu condre da pe mi ben bigingo na lagre school da efi be apuan fib sensi ne ye kibra fib sensi ye tako ke mo kibren da mo bai wa moi popchi gimi srefi en a popchi no bo kos fib sensi da yuma e gi fib sensi da ye teken wa pisten mi no komite ma mi yere af sensi ya da af sensi mi yere fe ma mi da do be komite moro ina pisten di mi konversa moni sani dan you e pota moni na wan sei tak okay mo bai wan moi pop chief mi ti mo ga wenkri mi mau gi mi fib sensi da mi kibri drie sensi dan me gebruik one sensi me go bij sukrusani me nya me bij tu sukrusani temi feni dan me kibra drie sensi dan je chibre je chibre je chibre tam moni doro i ga wenkri den tak apopchi e kos feifi holu of kane tu holu je kibre doro te adora tu holu da je god da ibe, want ibe a popti ini den ya chim popti na ga bigi popti. Ya, and if you go look at them popti price for attend that mino up noa ide yere, when na mimma be by popti gimi, ma be gi want tori for sana durf. If you eat durf, you abi left, you abi decati for buy a popchi da la de trapchi, de no de maigi de fitsensi de buy sani de go de disi de ekebruik ala, ma you abi a decati for no gebruik ala, lekipchi nengre be biganapchi nengre want we ka de bigismatu, ya we ka de bigismatu da yes. Paring, da ye go, da ye taksang. Na chin dis ap dekati so, luku so weinig money mi jeng. Toka chibreng, san awani ago bay, ano fufuru, ano got leni, ma as kibri dif en potenga wans e. Da adu sabe musdu. If he want bow, want bigi also like bigisma, da you mus abi. A decati for spar for abchin so say kisi about decati for take one piece of thing that you spar. One sanimi e she smane dura fudu of smane du. Well, kutak ah, alibi mega woyo go by me, fadekare, mega woyo go by me, okroyere. Ma yapuan prasi dape, yapuan bakchi dape, di kan kibri yu moni na ini. Faye kibra moni. Dat wotaki jonsro. Lobi wan dawe konan bigisma. Durf. Durf, lef, dekati abi te maka nan awantu situasi san uka abi. Pekan sori tak yo abi dekati. Yabi sanilek moeilik onderwerp. Sanilek yo persoonlijke onzekerheden. Ja, yo no man taki over yo onzekerheid. Yo no man taki over wan sani sa yo e vrede fudu. Yo no man taki. Je jere, want je abribisma toch, maar je vrede fu tek actie. Je vrede fu duan sani. Da vrede dati, e make you no one taki bika, je luku you omgeving taki, dimo taking, mina voorganger, mina diakonesse, mina wan mama ini of wan papa ini a gemeente, dig egi advies en bon advies megi. Maar no, te you abi advies van nodu, da you ne durf fugo take. Maar kan de asma di aba antwoord, na asma di you e counsel. We carry in a Engels word one counseling na wa English word too. That one tak once ma di e kong na you for rai, ye je rai of ye shifai libi, ye je rai famous chare libi morobun. Kade ye taiga asma, lekwang, asma kade you leeftijd genoot, you up 30 jari, atrawa up. Bijvoorbeeld 28 jaar. Maar wat voor 28 jaar? Sabi prani sani in patu, e gro, ai gro e egi gruntu, ai gro e egi subgrunte, ko begina subgrunte, dat makkelijk voor gro, ai gro e egi okro, ai gro e egi taya wiri ap wam chi presetang mati gone balkon so gruntu de dape ai bori ap wam chi gesin kada ap wam vrou na nga tup ching ap 28 jari ena wam maningre yuna maningre ya wan a problem disi funo aba dekati futaki aswaki ini yu. Abra aswaki in you, petrawan satranga you, wins the young moro you, wins the old moro you. Toh, kane ye frede bika kane di mo tak nangasma mino au barmi ma you know sabasma ati you know sabasma ati dos teka dekati dai accent akma yongo brada fa waka you ma prani asan disi dai nega woyo le fa mega woyo ala yuru minaten medu fa yedwe of brother of sisa me axi you can learn me you can learn me of me see you up there sandisi you can sort me from can do this sandisi that there as man sort you that you con trana that you sre fi can de wa ye pigi as man that he oak to mo soru no want to rifu derf nana left in me egilibi dimi ma swanger for me abede wa young fro young dan noit agona scoro mi panogona scoro deno saptaki deno ben saptaki sranantongo deno ben saptaki oalans deno ben saptak dentongo dati de ben saptak soso atongo fu peden gebor peden mopo a etnische groep ja maron ja en de betak okanisi tongo meere furusba etaki njuka tongo njuka na waliba ja en desma de tana njuka liba na dena njuka sma en da yesa desma de tana strana liba we karde dens mafustrana liba ma dendat ap wan stamne da ye akade saramakanas dendat etana tapsei fustrana liba efi abe ufa dens ma di etana buskondre wan increase tam nomo dene karane fu atongo fe endat na a okani sistam des da etak dens ma dat na njuka sma Smani no man spreek uit. Ane juka. Da yere de tar juka. Ma juka ap wan tra betekenis. In wan programma. Mi wan taki abra den betekenis. Disi. Fu de woordu. Waardoor. Umu aba durf ook tu. Fu taigun srefi tak mi fout. Dat na wan san tu. Ima ba dekati. Fushi taki you fault in the alibi. Thus, aba dekati fu aksi fu ansani saino sabi, and aba dekati fu taki mi fault. Once ma, pref den teka left, nanga dekati fu taki den fault, that etak anomi, na so once ma make me doing. So langa you etak anomi, den sma betak anomi syndrome, ya. Anominas wa you do asani. You taka verkeerde sani. You go konkru asma. Geheim fu asma di agiu. Da ye teka freye. Dati dene ano dekati moro. Da ye teka freye. Fu go taki asma tori. Giwan trawan. Da so atori elon. Da de kare lolo taki. Ei lolo ntu ai waka. Dat era sem tori sai betak baka atro a hier tra tori ma dat ook tu na freiheit fu taksani sa yu no mustaki ma abi alef na nga doro fu taksani sa yu mustaki da ye tampi da ye luku en sons na ook tu dino aba alef na nga doro fu taki me kontap mi egi getuigenis yara lobi wang Moko tapa egi getuigenis san. Durf yepi mi. En san lef yepi mi. Ini mi libi. In mi ma nanga mi pa oso. Ya? Dus lobi wang. Woko tapu atori dati. Fa awaka nanga mi. Mi taigu mi mano be sabi skoro abetaki soso okanisi. Tongo, dat na juiste nee. Omdat hij sabi door dat de bakra kon in Libi, De woord die normaal spreek uitboom. De kinky de woord dat hij. Dat de woord dat hij e kom. In die schrijfie boeken. Hij kon een lanti boeken. En te de schrijven. Dat je jere o. Soso in die bakra tongo. De kari de okanisisma. Okaners. Ja? Okaners. Maar. Ini atongo fudens masrefi. De nekardes refi okaners. De kardes refi okanisi. Dus mimma betak okanisi tongo. En mipa betak okanisi tongo. Atongo dat de be sabi. De be verstand sran antongo. Ma futaka sran antongo suifer. Nangala de er ini den. In atongo dat die. Den op een sapfafutake. Ik kan tegen bijvoorbeeld wanneer like René, we ben op wanneer René, en de moro, abe tekmas rafosa dede, dus me ken sili rust en vrede, dan we ben op wanneer René. Van alle de tante of mimi, pamima, alasma, ini ador, bekare, liné. Maar nou een bakraning René. Ja? En een bakraning René. De kinky control. Liné. Oké. Dan. Dens ma mimma akismina in atoso ataki. Dat akismi in atoso da mongo. Dan nu be verstand san den fruitvrouw be aksen be tak nang en samus nu anu be verstand. Da di a baby geboren wan, de ten dat i do be sapsot up chiyo kisi, da di a baby geboren dan na wan meisje. Da pramisen srefi taki, ap chindisi o gona skoro fu verstand a tongo fu den bakra. Ja? Voor den bakra. Of verstaan atongo voor den bakra. En dan mikpan o taigen taki. If abtjindi sin af mi. Ano leri taki bakra tongo. Ano gona skoro. Maar nou, sankopsa. Di mi ap 5 jari. Wantu non fu katholiek kerki. Kona adorap de beluku. Voor het begin van jaren, de ben go naar de dorpen. Voor go zoek op tien, voor tjago dan skoro. So mima, teka dekati. Na ha dorp, want abe na japon pot dape gimi. Skoro japon. Ano tae gimi pa. Want abe mi pa ben bai na machine gang. Da be ler na krosi tapa machine. Da be ler na ano ben go na. Na lustful night crossing my bed, looku for the yapo be night. The insrefi be night, chimchi yapon gimme. Me conchi one de yapon. Later da sor me tak, oh, looku this ben de you yapon. Later a throw across a liba me work tapente me take ma, uno be manu next moro. A throw in a sor me, and the later a throw in. A cream also na in that throw in. Okay. Ma sami wango dorofu lef. Mi mateka dorof. Wan mi pabe de wan man. San aben taki. Dati mus psa ine oso. En dat mi mabe sabi. Dati mi patege. Ano piki next. Ma auroko. Tape. Dati de non koda pot mina skoro. Ma no di mi goda skoro. Da botegi mino gi aher tori. Da no di mi abi negi ari. Da mi pa. Tak, oké, okay, je gaat scoren. Mi wani rijbewijs. Dan mi patai gimi tak. Leer mi. Een meisje voor 9 jaar. Leer mi. Sande skrifi tap de papira disi wan. Ago tek den stencils na rijschool. Na mongo. Da chareko ina dorpu da gimi tak. Leer mi. Purek mopo ina bakratongo potenko ina okanisi gimi. Mi tak mi garo baten dati. Te mi pa betak ina wet. A tek mi pa 6 jari. Bika di mi abi 15. Ja? 14, 15 fossi, mi paslag, da kisi reguwees, da wansani mi padu abaywa wagi, abigi reisma, abigi kismoni, abigi sorgu unu moro betre. Ishi alafu mi pa, a durf on tanks, ano be wan mi gona skoro, ma be aba durf, abe aba dekati, abe aba freyei, futai gapchi meisha fentaki, ler mi, and abe teka leri tu, ya, a teka leri, fu a meisha fu en, a fosi chim fu en na mi ma, da no, mi matanshi fa mi parei wagi mi pa, no gonaskoro lekfa eno gonaskoro mi pairei wagi mi pakis promosi natural ko pe airoko tadoro erste klasa wanda be wede abe rei dem bigi truck wanda go te klas maka faf rei dem bigi truck da rei dem bigi truck dati da kis promosi te adoro erste klas fu wans ma di noit kis wan diploma noit dona wans koro bangi. Dat be konde bungi mi nanga mi brada nanga mi sa a durf a lef mi mano dimi kon bigi go na universite da tak yu yere no mi ware wa wagi tu gimi les dif mi mag be go boro snel want atendat mi be sap holands boro betre da mi gi mi ma mi pote moi da wa recorder ge da te ai due uroko in oso dai draie abe apuan drahbare tape fu en ai chare go na grong abe broka na baterei da chai ga tai ga grong dai pote moi dai arki tadena oso ai arki wagyari no mo mi mago na les agone eerste examen aslag die borden nanga vragen nanga borden rijen abak a eerste lezen die asko to kom bakawantu mu mimma slag in wajari ateke rijbewijs terwijl abe teke rijbewijs abe abine prakseri takimo baywa wagi direct abaywa wagi en nanga wagi dati te aprane en gronya dai chare con seri na foto telek mi tro mi mi ma echa omens ni staia puntaia ala de sandati mi no be bai durf lef decati no frede sai no sabi axi up chin srefi want atte attendisi Sani ego so fara da fesi, luku mi meisha. Mi e akse, wan lo telefon sani f mi. Ya? Ano mi e dwe, a meisha f mi e sor mi sani. Dai sor mi tak mama soyum du, wan sani soyum di mi. E mi no mam dwe, me taigen tak meisha koyep mi. Me kwi teka dekati, fu aksi dem chindi sabi den nyung sani disi. Ma ook tu libi aba dekati ook tu fu taigi wans ma en fout ef asma ishita kasma dis hogri aba lef aba durf fu taigi asma tap en fout want akande wan bungi usrevi Kade asansa asma peyang euroko da pena euroko presi, ade yu baas. En ay duan sani dino bu, luko amoro betre fasi. Nanga lobi fugado di dena ini yu. Nanga adoro fugado wa, gado junu dekati, solanga de wan bun sani. Gado eknapu na yu sei, en ay waka na yu baka, ay knapu na yu fesi, ay knapu na yu sei, fugiu ad dekati, en fugiu ad bun prakseri, sa yu musdu nanga lobby, yu no musdu en nanga atibron, duen nanga lobby. Ya, aba durof futai gasma, aba durof ok tu futap yu mofo, ano alasani san efsa yum jumpo taki dat ook tu na dekati fu hori yum ofo. Ini auroko samedu. Im ab dekati fu hori yum ofo. Te wans ma takwan sani fu broyu ati. Aba dekati fu hori yum ofo. En sutu ala sani gimasrandado. Dus dekati de ini omen sortu fasi lobiwan. Durf. De ini som moment soort fasi aba lef. Ja, Jezus taki in een woord, in een preekje, maar wansani etak altijd, draai atrasi fesi meka nakio. So lees je aan een letterlijk naki. Ja, so lees je na te wans matak wansani, you know piken. Nou, tak wantara sambaka, no piki, godoro, God bless you. Te gado pikasma, amoro betre, moro le te yusref piki. That dry one say, and dry atra say. Asma takasani ahachu, you sap takasan disi. Asma taken, if mi mu piken, mange musfeti, no piki. Das asma ka abashwiti dati tak ai, em takane piki. Ma te gado o piki, gado e piki wai. Eer trafasi. Dan je taksan. If mi be piki. Attendim be wan piki. So wan sambo dobo psa. Lukuja. Ine tek no wan schuld. Ide schuld vrij. Dat ook to na lef. Dat ook to na durf. Maar lobby wan. A programma ekon na wang ba. En u zaptak altijd me giwan tip. Me giwan tip. A tip di si mi kise fuans mama. Tip di me gi. I de sani voorlezi me gebruik. If mi no gebruik he. Motai gi you. Ma if mi gebruik he. Motai gi you too. Isabi. Alas ma aba problem tak yu mofo esmeri. Alla libis ma aba problem. Fawige bakterie we nyansani bakterie is don tan ini mofo. Da a esmeri cha tsoan e pori tifi. Ome uno ya ome por tifi mi puru. Enso. Te leki mi kis wan tip. Ya a eerste moi tip. Dat na krofaya. Krofaya e pur bacteria in yu mofo. Atrasani dat na anagri. Ika pot anagri watra. Da yes pur yu mofo nanga en. Nagri. Yes pur yu mofo nanga watra fe meka. Mekwan tefe. En ay pur pen oktu. Ay kiri bacteri oktu. Desma de gona apotheek. Yapuan sande kari. Tea tree oil. I skrifi T-A-A. T-A-A-T. T-A-A-T. Dat na Engels. Tree. Dat na T-R-A-A. Tea tree oil. Dat na wa oli. Eye was that you can wash your mofonangi and in on potem pure. You take one drop of poti Golgate, tap you tif bosro, that te you sande ler bitaki, te you banyang, you must go putsa. Ma mi abagwenti fu putsa, fos mi nyang. Ma no, if you gwenti fu putsa fos you nyang, da ye putsa, baka ting banyan, they put sa baka, nanga tea tree oil. They sap tak voorlopig, mino dringi, mino nyang. Ja? Want a tea tree oil, anofu dringi, na wash you mofo. I do trasani ook to, I kir bacteria na use ching. I do one tralisi mo behandeling, and mo screefing. Apuan batra sumani abi app me da mo seni a foto di you fu abbatra titri or that e make you more for no smeri moro ma te you wash you more for you no mo suari speak alla sani puro te ba wash you more for moi de asma di lermi ataki ma mi gwent was mi mo for na watra atak you mo spiten lek te yes piti ma inom pot watra in you mo for wanda a oli etanda pekir ala de bacteria da erde yu mofo esmerbu. En asma di stroa matif mina pembe jaso, wantu ya rigba. En noite asma da te tak nanga yu, esmer wansan. Misrefe kabreke notu. Mi nummer nu na plus 2 3 3 9 9 6 8 5 8 5 Moheral Otwan plus 3 3 2 0 9 0 6 8 5 8 5 App me, dan moet je een foto voor T3 oil kon je u. En wonderful tapa asani e ye pig by ori herde en ye imofo esmerbu te def gos ribi il banya alasani e puts baka nange gos ribi nange mante yu mofo esmer shwiti baka dina yu mofo esmer shwiti herde may God bless you.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren.
2: Oké.
1: Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten?

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Toen ik in Nederland was, ik heb uw apostel gebeld, want ik kom vaker, maar soms ben ik zo moe dat ik denk ik kom een beetje uitrusten. Ja, maar deze keer had ik echt zin om iets te doen. Dus ik heb uw apostel gebeld en weet u wat ik op mijn hart kreeg? Ik weet niet van u, maar ik bid veel voor Suriname, veel. Ja? En ik kreeg, ik ga geen geweldige prediking zoeken. Volgens mij moet ik gewoon samen met u bidden. Voor Suriname, heel apart. Maar er hoort altijd een woord erbij, hè? Vorige week was ik bij apostel Naifa. En ik heb ook gebeden voor Suriname. Maar ik heb dingen aangehaald. En één ding wat ik bijzonder vond in die prediking, was dat... U weet, in de dagen van Eli was de ark van God buitgemaakt. Weg. Dat wil zeggen, God is niet in Israël. Zijn aanwezigheid is daar niet. En dan komt er een koning Saul en die maakt zich helemaal niet druk. Hij is meer bezig koning te zijn, zijn positie veilig te stellen. Maar God op de tweede plaats. Maar er staat er een kleine jongen op David. Ik geloof dat vanaf David klein was. Hij had één ding. Die eer moet er weer in Israël zijn. God moet regeren in Israël. En op het moment dat hij koning werd, het eerste wat hij deed is die ark terughalen. Die ark vertegenwoordigt de tegenwoordigheid van God. Eigenlijk is het Jezus in ons midden. Ja? En als hij die ark terughaalt, ik vind hem een bijzondere koning. Ik vind er moeten alleen maar Daviden, hoe het wil noemen... opstaan om een land te regeren. Waarom? Als hij de ark binnenhaalt, dan doet hij één ding. Hij geeft het hele volk, ik heb het net weer opgezocht, een broodkoek, ik zou bijna zeggen, het is geen maïskoek hoor. Wij kennen maïskoek. Een broodkoek, een ander koek en dadels. Het hele volk als teken, iedereen gaat eten. Niemand is meer dan een ander. Hij wil hebben dat het goed gaat met het land. Amen. Hij wil hebben dat het goed gaat met het land. En ik zie dat er nu op dit moment, wat ik geloof, dat er in deze wereld grote shiften gaan plaatsvinden. Grote shiften. Van tijd tot tijd komt God, wanneer we denken dat er niks gebeurt, dan brengt hij een grote shift. En ik geloof dat ik in die tijd leef. Jaren geleden hebben we een heleboel woorden gehad, zodra ze komen, er komt opwekking, opwekking, opwekking. En ik geloof, toen ik het pas geleden aan de leiders van Amsterdam zei, ik geloof dat het vanaf volgend jaar gaat druppelen. Toen is het, nee, 2027. Ik zeg, is wat ik op mijn hart krijg. Ze zeggen, maar wordt geprofiteerd 2027. En die opwekking die komt, is groter dan Azusa Street. Ik weet wat ik zeg. God gaat dingen doen boven het bidden, boven denken. En God wil zijn kerk op een plaats brengen waar de kerk klaar staat om over te nemen. Als ik zie, jaren geleden heb ik een aantal voorgangers bij elkaar geroepen. En toen hebben we opgericht apostolisch leadership, iets van leadership, council of leadership. En nu zijn er andere mensen die de voorzitter zijn. En ze zijn zo secuur bezig, op een hele bijzondere wijze, om alles in kaart te brengen. Heel apart. Heel, heel, heel apart. Eigenlijk zoeken ze naar ministers, ze zoeken naar hooggeplaatste. Ze zoeken naar mensen, want ze zeggen die opwekkingen die zijn geweest in de afgelopen tijd was de kerk alleen bezig. En na een paar jaren droogt het uit. Want wat we vaak zien, die edeleider begint die anderen te fighten. En zegt, ja maar die salving is niet genoeg en dit is niet zo. Maar daar wat ik zie, ja, is dat de leiders, wij als leiders zijn bij elkaar gekomen. En die mannen zoeken ministers, ze zoeken hooggeplaatste mensen met echt kopie, cabeza. Want als het eenmaal gebeurt, zeggen ze, het moet geen verloren opwekking zijn. Dat benen zijn genezen, dat is genezen en later is het dood. Ze willen hebben dat er regering...

0: En dat we zitten op de plaats waar we moeten zijn. Want wat gebeurt er? We zitten niet op de plaats waar we moeten zijn. En anderen regeren voor ons en ze regeren over ons. Amen. Dus ik heb een prediking gezocht. En ik heb het genoemd. Wie heeft Jezus doodgemaakt? Wie heeft Jezus doodgemaakt? Ik hoor niemand. Wie heeft Jezus doodgemaakt? Weet je, in Jesaja 53, 10 staat er. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus God heeft hem doodgemaakt. Maar wie moest het voltrekken? Mensenhanden. En de mensen die hem hebben doodgemaakt. Ik heb hier geschreven. Politiek heeft Jezus doodgemaakt. Politiek. Politiek. Ja? Als je nadenkt, had Jezus heel veel volgelingen. Maar op het moment van zijn kruisiging, waar waren zijn volgelingen? Waar waren zijn volgelingen? Aan de andere kant zien we dat, waarom ik zeg politiek, de fariseeën, de sadduceeën, de schriftgeleerden, die hebben ervoor gezorgd dat Jezus is vermoord. En wat ik met u wil gaan bekijken, is waarom hebben ze Jezus vermoord? De fariseeën, de schriftgeleerden, sadduceeën, dat waren mannen die eigenlijk de leiding hadden over het volk. We weten allemaal, het zijn religieuze leiders. En ze waren onder Romeinse overheersing. En van de Romeinen hadden ze macht gehad om het land te regeren. Ja, maar de Romeinen bepaalden wat er gebeurde. Je moet het zien als een gouverneur in een land zoals we vroeger hebben gehad. Ja, en die mannen, het waren mannen die macht hadden. Maar tegelijkertijd waren het mannen die door de macht die ze hadden, zorgden ze ervoor dat zij in positie konden blijven. Ik geloof zelf, we weten, Jezus komt in de tempel en hij keert de tafels om. En er waren geldwisselaars in de tempel. Hij komt niet in de tempel zomaar. Als je hier in de kerk iets wil doen, apostel gaat je toestemming moeten geven. Als je bij mij in de kerk iets wil doen, moet je toestemming hebben van mij. Alhoewel, ik ben niet meer in de kerk, om het zo te zeggen, want mijn zoon heeft overgenomen. Ja? Wat ik wil zeggen, als ze geldwisselaars toelaten, dat wil zeggen, er werd geld gemaakt. Monitoring. Er werd geld gemaakt. En die mannen waren in positie. En ze willen niet hebben dat niemand moest komen aan hun positie. Maar in die tijd was het zo dat de populariteit van Jezus alleen maar toenam en toenam en toenam. Vooral met de dood, vooral met de opstanding, de dood en opstanding van Lazarus. Dat bracht problemen met zich mee en ze dachten, als de Romeinen boven ons zijn, ja, en iemand is zo populair, dan gaan ze die persoon fighten. Ze gaan die persoon doodmaken. Maar als ze die persoon fighten, fighten ze ons ook en wij verliezen onze positie. Dus ze moeten politiek spelen. Ze moeten een politiek spel spelen. Om ervoor te zorgen dat Jezus alleen doodgaat. En dat zij aan de macht blijven. Zoals ik zei, het heeft een politieke kant, het heeft een geestelijke kant. Ik geloof zelfs dat als de vader en de zoon één zijn, hij slaat de zoon, voelt de vader het ook. Het heeft de vader behaagd hem te verbrijzelen. Dat wil zeggen, is, als je naar hem keek, kon je niet eens zien dat hij een mens was. Zo verschrikkelijk is hij geslagen. God was blij met zijn dood. Het heeft de vader behaagd. Maar laten we kijken naar de andere kant van het verhaal. Ik wil met u lezen Johannes hoofdstuk 11, vers 45 tot en met 57. En dit stukje gaat vanaf na de opstanding uit de dood na de opstanding van Lazarus uit de dood. Vele der Joden dan die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de Farizeeërs dan riepen de raad samen en zeiden: wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als onze volk ontnemen. Maar een van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zeide tot hen: gij weet niets. En gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook voor de verstrooide kinderen. Ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Sinds die dag dan beraadslaagden zij om hem te doden. Jezus dan bewoog zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de landstreek, dichtbij de woestijn, naar de stad Ephraim genaamd. En hij bleef daar met zijn discipelen. Nu was het Pascha der Joden nabij en velen van het land gingen op naar Jeruzalem, nog voor Pascha, om zich te reinigen. Zij zochten naar Jezus en spraken onder elkaar terwijl zij in de tempel stonden: wat denkt u? Zou hij wel op het feest komen? De overpriesters en de Farizeeën nu hadden voorschriften gegeven dat indien iemand wist waar hij zich bevond, hij het zou aangeven zodat zij hem konden grijpen. Vader, het is uw woord. Ik draag uw woord aan u op, Vader. En ik bid u, Vader. Suriname is van Jezus. En ik dank u, Vader, dat dit land een land is, zoals ik aan het begin gezegd heb, dat we hier in dit land, dat de Davids maar opstaan. Laat het, Vader, zijn een woord die u spreekt door mij. En laten wij, Vader, uw doelen bereiken. Vader, in Jezus' naam. Amen. Wat zien we na de dood en de opstanding van Lazarus? Wat die groep die Jezus vervolgt, de groep die achter Jezus aangaat, alsmaar groter. Zijn populariteit wordt groot. Zijn naam wordt groot. En die religieuze politieke groep in het land maakt zich zorgen. Ze kunnen Jezus niet zien met geestelijke ogen. Maar ze willen hun positie en hun rijkdommen veiligstellen. En de manier waarop ze naar Jezus kijken is een mens die ze moeten opruimen. Iemand die ze moeten doodmaken. En ze zoeken: hoe kunnen ze Jezus gevangen nemen? Als iemand weet waar hij is, moet hij aangegeven worden. En wat ze doen: Jezus is het jaar daarvoor, als u de Bijbel goed leest, is hij niet naar Jeruzalem geweest. Waarom? Omdat hij wist dat zijn tijd nog niet gekomen was. Hij wist, er komt iets in mijn gedachten, het eerste offer dat God, het verbond dat God met Abraham sluit in Genesis 15. Nadat hij Melchizedek heeft ontmoet en hij viert het avondmaal met Melchizedek. Of Melchizedek viert het met hem. Dan sluit God een verbond met hem. En God zegt in Genesis 15 tegen Abraham: luister, we gaan een verbond sluiten. Neem een driejarige ram, een driejarige geit, een driejarige koe. Die 3 jaar is niet zomaar dat ze 3 jaar oud moeten zijn. Waarom? Jezus, zijn bediening is niet tot zijn volheid gekomen. Want pas in het 3e jaar is hij in zijn volheid. Maar hij weet door de dingen die hij doet, al de wonderen, Hij moet niet voor zijn tijd doodgaan. Dus hij verschuilt zich. Maar in het derde jaar moet hij geofferd worden. Hij is het paaslam op zijn eigen paasfeest. Er is geen ander paaslam. Hij is het paaslam op zijn eigen paasfeest. Ja, want hij is ons paaslam en hij moet geslacht worden. En hij komt niet na zijn tijd, hij komt niet voor zijn tijd. Hij komt op tijd. En als hij daar is, dan weet hij precies wat er gaat gebeuren. Want de avond ervoor, op donderdag, dan viert hij het avondmaal met zijn discipelen. En normaal is het zo dat de Joden op tafel een beker hebben. En alleen de Christus mag als eerste eruit drinken. Dus als die beker op tafel is, en hij viert het avondmaal met zijn discipelen, hij zegt, drink alle daaruit. Dan weten ze, als hij dit doet, moet hij de Christus zijn. Niemand had de toestemming en de macht om dat te doen. Maar als de Christus kwam, zou hij dat moeten doen. En als hij het avondmaal viert, dan zegt hij, één van u zal mij verraden. Eén van u zal mij overleveren. En hij zegt, als je het moet doen, doe het snel. Is niet dat hij bang was. Hij was totaal niet bang. Helemaal niet. Hij was totaal niet bang. En als hij wordt opgehaald, ik vind het apart dat gezegd wordt in Matthäus 26, dat een hele afdeling soldaten omkomt halen. Caiaphas is er. De andere hoge priesters zijn er. En als ze hem komen gevangen nemen, is het niet dat ze hem gaan brengen om hem te verhoren, dat hij een eerlijke rechtspraak gaat krijgen. Nee, dat ding is helemaal uitgedokterd hoe ze het gaan doen. Ze gaan hem geen ruimte geven om iets goeds te zeggen. Ze willen hem alleen maar vastzetten, want ze willen hem doden. En als ze komen, dan komen ze met de afdeling. En ik heb opgezocht, het zijn die 5 soldaten die zijn gekomen. En die afdeling bestaat uit tussen de 400 en 2000 soldaten. Om één man te komen halen. Dat wil zeggen, in hun ogen is die man dangerous of hij mag niet ontsnappen. En als ze komen, ik vind het heel apart dat ze niet overdag komen. Ze komen niet 's middags, ze komen niet als de zon omkomt. Maar ze komen gewoon als iedereen slaapt. Want de volgende dag is het Pascha. En iedereen is bezig Pascha voor te bereiden. Elke Jood is bezig Pascha voor te bereiden. Dus niemand is op straat, om het zo te zeggen. Mensen zijn totaal niet bezig met andere dingen. Op het moment dat ze komen, dan is het zo dat mensen, of ze zijn moe, ze gaan slapen, maar ze zijn totaal. Want als ze overdag komen, één ding moet u weten, Jezus had veel volgelingen. Niet één, niet twee, veel. Want als al waren er menigten, hij spreekt een woord en iedereen wordt genezen. Sommige plekken, hij legt ze de handen op, iedereen is genezen. Hij wekt Lazarus uit de dood op, hij doet grote, wonderbare dingen. Dus het land is in opschudding en ze willen hebben dat hij koning moet zijn. En dat maakt de fariseeën, de schriftgeleerden, de sadduceeën, ja, met alle, die zijn Sanhedrin, je moet het zien als een Joodse gerechtshof van 71 mensen, allemaal hebben iets van, we gaan problemen krijgen met deze Jezus. En als ze middernacht komen, wanneer iedereen slaapt, heel apart, als iemand wordt opgehaald van huis, dan brengen ze je naar het politiebureau. Hier brengen ze Jezus naar het huis van die vroegere hoge priester Annas. Eigenlijk regeert hij niet eens meer. Maar hij moet een belangrijke man geweest zijn. Hij moet een man geweest zijn van power. En als ze hem daar brengen, dan begint hij met verhoor. Hij stelt Jezus vragen. Maar Jezus heeft één ding. Ik heb geen tijd voor gekke dingen. Ik geef niet eens antwoord. En van daaruit gaat hij weer naar een ander huis, waar ze vergaderd zijn. Ze gaan naar het huis van de huidige hoge priester in die tijd, naar het huis van Caiaphas. En Caiaphas stelt vragen, Maar Jezus geeft hem geen antwoord. Heel apart. Jezus geeft geen antwoord, hij zwijgt. Wat hij ook vraagt, Jezus zwijgt. En hij denkt, hoe kreeg ik deze man op de plaats waar hij gaat praten? Dan komt hij met iets. Eigenlijk is het iets van een gelofte die een Nazareër heeft, ja, met de vader heeft afgesloten. En hij zegt, ben jij de zoon van God? Dan gaat Jezus antwoorden. Want nu kom je aan de vader. En hij is de zoon van God. Maar het antwoord dat hij geeft is een zeer bijzonder antwoord. Het antwoord dat hij geeft is het antwoord, is het woord dat God tot Mozes spreekt. Als Mozes het volk van God moet gaan bevrijden uit Egypte. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ik ben die ik ben. Want als hij zegt aan Caiaphas, ik ben, het is in de Hebreeuwse taal of in Grieks, dus hetzelfde antwoord dat God aan Mozes geeft, ik ben die ik ben. Hij zegt, ja, dat ben ik. En dan Caiaphas wordt helemaal, want eigenlijk heeft hij zijn bewijs. Hij heeft zijn bewijs. Hij wordt boos, gefrustreerd, en hij doet iets. Hij scheurt zijn klederen, zijn hoge priester klederen. En als hij dat scheurt, zegt hij, dan hoef ik geen hoge priester meer te zijn als jij de zoon van God bent. Maar dat betekent, op het moment waarop je kleed scheurt als hoge priester, bestaat het hele Joodse systeem eigenlijk niet meer. Hij snapt niet wat hij heeft gedaan, dat hij eigenlijk daar iets doet om te zeggen, het Joodse systeem bestaat niet meer. Ik wil even teruggaan naar Judas, die Jezus heeft verraden. En als hij komt met die afdeling, dan gebeurt er iets wat heel bijzonder is. Als we de Bijbel goed lezen, dan zien we dat Judas Jezus moet verraden met een kus. Is een bekend verhaal, toch? Ik vertel bekende verhalen. Ja? Maar als ze Jezus vragen, ben jij dat? Iedereen valt. Iedereen valt. Ik weet niet als er 400 man was of 2000 man, want de afdeling soldaten is tot 2000 man. Met de fariseeërs erbij. Iedereen valt. En weet je waar ik aan denk? Ik denk aan als de ark van God terugkomt. Ja, gestolen wordt, wordt hij gebracht in de tempel van Dagon. Dagon was half mens, half vis. Ja, wij zouden zeggen, wat rawint hij? Hij was half mens, half vis. En Dagon, als ze de ark plaatsen naast, in de tempel van Dagon, naast Dagon, valt Dagon op zijn aangezicht. U kent het vooral toch? Zijn handen breken, maar zijn nek breekt ook. Zijn hoofd is daar, zijn handen zijn daar. Dat wil zeggen, hij kan niks beginnen. Dat wil zeggen, hij kan praten, maar heeft geen power. Is net een hagedis, trap je op een hagedis, dan start springt daar, maar hij kan niks beginnen. En sommige mensen zeggen, mijn God! Nee, maar hij kan niks beginnen. Dus zo moet je zien, wat daar gebeurd is, in de tuin van Gethsemane, dat ze Jezus zijn komen halen, is dat allemaal zijn gevallen, is om te zien dat de wereldse machten niet naast Jezus kunnen staan. Is om te laten zien, geen kracht, niemand, geen macht kan naast Jezus staan. En vandaag ben ik hier gekomen, ik wil met u bidden voor dit land. Omdat er te veel corruptie in het land is. Te veel dingen in het land zijn. Mensen, ja, Dagon kan niet naast Jezus staan. Mensen denken dat ze hun lichaam kunnen baden, offers kunnen brengen en het land kunnen regeren. Als wij in Nederland ons klaarmaken voor grote dingen, dat we christelijke ministers hebben, de posities moeten terugkomen, want in de loop van de tijd zijn mensen zich zo gaan gedragen dat zodra je televisie ziet, dan denk je, is het een man of een vrouw? En het is normaal geworden. Ja, het is normaal geworden. Zo normaal is het. Maar God brengt ons op een plaats om weer het land te gaan regeren. Dat is wat ik geloof. Ik geloof dat God bezig is met iets om een shift te brengen. Om een shift te brengen. En alleen gebed kan dat doen. En soms denkt u, u kunt het niet, maar ik kan u zeggen, u kunt het. Waarom kunt u het? Ja, nadat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, heeft God hem geplaatst boven elke overheid en macht. Aan de rechterhand van de Vader. En God heeft u een plaats gegeven in Christus. En als u beseft wie u bent, u beseft waar u bent, boven elke overheid en macht, boven elke regering en elke kracht. Dat betekent dat wij boven machten zijn, boven regeringen. Ja, u moet niet kijken naar de regering, maar u moet kijken wat zit achter die regering. En wij, u en ik, hebben de power om ze te shiften. U en ik hebben de power om God, zaken voor God te regelen. We leven in een bijzondere tijd. We leven in een mooie tijd. We leven in een tijd, deze mensen leefden in een tijd van een shift die zou plaatsvinden. Een omwenteling zou plaatsvinden, want Christus zou komen zitten op de troon. Maar ze hebben het niet doorgehad. En wij weten dat, en we moeten weten, ja, we leven in een tijd waar God mensen gaat opwekken. Sterke profeten, maar ook sterke apostelen. Ze hoeven niet te profeteren, maar ze kunnen dingen shiften. Ja, omdat God zijn kerk terug wil hebben op de plaats waar de kerk moet zijn. God wil de kerk terug hebben op de plaats waar de kerk moet zijn. Ja, Jezus geeft antwoord alleen op de vraag, ben jij de zoon van God? Want er zijn twee dingen, er is een verschil tussen de zoon van God en de zoon des mensen. De zoon van God is God in het vlees, de zoon des mensen is u en ik. Ja, en als Jezus zegt, ja dat ben ik ben de zoon van God, dan weet Pilatus, Pilatus wordt gek in zijn hoofd, maar nu gaat hij beraadslagen, hoe maak ik deze man dood? Ja, ik zeg altijd naar politiek hier Jezus. Politiek heeft Jezus gedood. Terwijl je zo iemand, als iemand komt en ik hoor hij wekt doden op. Ik ben zo blij. Ik zing als een kind, ik ben zo blij. Omdat ik weet dat we gered zijn. Ik weet dat we een oplossing hebben. Maar deze mannen zitten alleen maar te kijken naar hun positie en hun financiële situatie. Niemand mag eraan komen. Niemand mag eraan komen. Want de een is nog geweldiger dan de andere. Want als je dat voor, als je achtergronden leest van Caiaphas, dan zie je dat hij gewoon een fariseer was. Maar hij zegt, luister, ik heb veel land. En ik ben rijk. Dan wordt hij een saduceer. Waarom die mensen zitten alleen maar in positie te verdedigen? Niemand haalt ze daar weg. Wat je ook doet. Maar God is in staat ze weg te halen. God is in staat een shift te brengen. God is in staat een verandering te brengen. Want het gaat alleen maar van positie en macht hebben. Het gaat alleen maar erom, hoeveel heb ik en hoe zorg ik ervoor? Ja, God is bij machten alle corruptie uit dit land te bannen. God is bij machten dingen te doen die wij niet kunnen beseffen en niet kunnen begrijpen. God is bij machten grote dingen te doen. Ja, en ik geloof, terwijl ik dit zeg, denk ik aan Petrus. U weet, in Handelingen 12, Petrus is in de gevangenis. Eigenlijk kan hij geen kant uit. Weet u wie hem vandaar heeft gehaald? U en ik, de gemeente. De gemeente heeft gebeden, gebeden, gebeden, gebeden. Ja, en er komt een aardbeving. Of er komt een engel. En die engel leidt hem uit de gevangenis. En die aardbevingen, de geestelijke aardbevingen. Niets valt. Maar in de duistere wereld, alles breekt. De duivel kan je stand houden. Als je hoort, voep. Dan moet u kijken, spoed niet, rang niet zo snel, de duivel rent.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Dorsello.

Van harte, goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours live vanuit het station waar Christus Centraal staat. Het is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. En natuurlijk mogen we weer de Happy Hours doen. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen, u mag appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Mag allemaal tot 2 uur. Dat is hoe we het doen van maandag tot vrijdag tijdens de Happy Hours. En op de maandag en vrijdag doen we dat met de complimenten van Gompoetje Shadow. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Voor mij natuurlijk een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen om samen met ons de Happy Hours te doen. Dus welkom erbij. U mag dus op uw manier de Heer groot maken en van hem getuigen. En dat kan dus allemaal ook weer op deze vrijdagmiddag. Het is weekend, het is Happy Hours. Welkom erbij, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Het is de happy hour op deze vrijdag van 17 juli 2026. Dat is onze kick-off van vandaag. Judy Kay met Daddy You Too Macho. Ja, hij doet meer dan bidden en beseffen. Deze God is ondergrondelijk. Ja, hij doet boven je verwachtingen. Dus reden genoeg om op hem te vertrouwen. Nou, welkom erbij. Dat is onze kick-off. Nu zijn we dus van start. Of gaan we van start met de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. In elk geval mag u dus op uw manier radio met ons maken. Kan tot 2 uur. Come on, everybody, get your feet. Om 2 uur starten we met de verplichtingen. En daarna gaan we naar de aangevraagde song. De blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen die zitten in het verkeer. De blessings voor de mensen vanuit het buitenland. Ja, die allemaal luisteren via livestreaming. God bless you. En welkom in de happy hour. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. De anniversaries. De jarigen. De geslaagden. Gefeliciteerd en God bless you. De lijnen die staan open, u mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Mag tot 2 uur door te bellen of te appen naar de studio. De nummers zijn 422650. Nogmaals 422650. Of ons WhatsApp nummer is 875-5358.

0: Het is 10 minuten over 1. Have a blessed weekend. Ja, dit weekend eindigt de WK. Ik zeg het met een beetje verdriet, hè. Want ik ga het missen. Isabtien Lopwassa niet op. Maar goed, ik heb genoten. Daar mogen we niet over klagen. En hopelijk win ik volgend seizoen.
1: Come on, let your big get happy. Let's go.
0: Straks krijg je dus wat WK-informatie. Met betrekking tot de wedstrijden van dit weekend.
1: Come on, catch it,
0: Jehovah. Maar voor nu de happy hours. De lijnen die staan open. Dus voel je vrij om te bemoedigen. Om te groeten, te feliciteren.
1: Oh,
0: en om te getuigen van deze geweldige God. That is what we do on this station.

We feliciteren niet alleen de mensen die vandaag iets te vieren hebben, maar ook morgen en overmorgen, want we hebben in het weekend geen happy hour. We hebben wel een normale uitzending, dus je kunt eenmaal 24 uur genieten van Shalom FM. We zijn non-stop op de radio met nothing but gospel. That is what we do here on the 95.

Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. So we say bye bye to our past. Bye bye to the pain. Bye bye to the sorrows. Bye bye to the addictions. En bovenal bye bye to death. Omdat we zullen leven ook al zijn we gestorven. Dat is het beste dat we in Christus hebben. Het feit dat we niet verloren gaan, maar dat we eeuwig leven hebben. Ik bedoel, van zelfs goud en zilver kan je geen eeuwig leven geven. Niets op deze aarde kan waarde daaraan voegen of kan iets daaraan toevoegen. Dus we prijzen Christus voor wat hij voor ons heeft gedaan. Dat hij heeft gedaan wat wij niet konden doen. Vandaar dat we hem volgen, vandaar dat we in hem geloven. Maar bovenal ook vertellen aan de wereld wie hij is. Zodat mensen mogen weten dat er een liefdevolle God is. Dat er een verlosser is. En dat we eeuwig leven kunnen ontvangen. Het is 14 minuten over 1. Hoe zit het met mijn collega's? Waar zijn mijn mede-presentatoren? Hoe lang vakantie nog? Wat een rustige vrijdagmiddag. Nou, in elk geval de groetjes hier vanuit de studio aan de Stadionlaan. Dat is de FM 945. God bless, God zegen. Hartelijk dank voor onze heren.

0: afschaften. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. En natuurlijk ook de groetjes voor de mensen in de gevangenissen en de ziekenhuizen. Hey, bless you bro, we zijn afgestemd vanuit het werk. Je krijgt de groetjes van mijn collega's. En natuurlijk ook God zegen voor jullie daar. Al de hardwerkende mensen van Shalom. En veel zegen voor alle luisteraars. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat kan tot 2 uur op deze vrijdagmiddag. Hallo met de studio.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
1: Ik wens u een prettig weekend.
0: Mm-hmm.
1: En ik vraag deze plaat aan. Minetai Moor.
0: Nog een keer?
1: Minetai Moor.
0: Minaudai, oké, staat genoteerd.
1: En Jezus Nabasi.
0: Jezus Nabasi, je mag hem bestemmen.
1: Tambasi.
0: Oh, Jezus, Tambasi bedoel je?
1: Jawel.
0: Oké, staat genoteerd. Was dat hem?
1: Jawel, broeder.
0: Oké, geniet van je pokoe en bedankt voor het bellen, Marlon.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, fijn weekend.
1: Dank u wel.
0: Yes, blessie. Dank met de studio, goedemiddag.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, ja, goedemiddag.
2: Broeder Anna Leandro.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Ja, ja, ja. Nog gefeliciteerd hoor met alle voetballers. Die gewonnen hebben.
0: Oh, die gewonnen. Maar er zijn maar 2. Die hebben gewonnen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Want ik heb de wedstrijd ook.
0: Oké.
2: Ik wil een pokoe aanvragen van geniaal Dominee Wegosutu Satan.
0: Wegosutu Satan staat genoteerd.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Dag, broeder Leandro.
0: Abon, blessie.
2: Blessie, blessie, blessie.
0: Hey, doei, doei. Love you too, doei, doei. Yes, en dat is hoe we het doen hier op de radio. De liefde van God staat centraal. Dat is wat we presenteren en verkondigen vanuit dit station. Er is hier een interessante vraag. Als je geliefde van je komt te overlijden, ontmoet je hem of haar weer in het hiernamaals? Het hangt ervan af als de mensen de Heer hebben, hoor, bro. Daarom is het goed dat we het evangelie verkondigen en dat de mensen Christus aannemen. Want alleen zo kun je dus eeuwig leven ontvangen. Dus ja, het maakt niet uit wie de persoon van je is. Want wij zijn niet degene die eeuwig leven geven aan mensen. Het is God die eeuwig leven geeft doordat we hem aannemen. Weet je, dus daarom zegt Johannes 3 vers 16... dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus eerlijk gezegd, wij bepalen niet wie eeuwig leven. Maar het hangt af van jouw relatie met God. Dus zolang je een relatie hebt met Christus en als je hem gehoorzaamt, hem betrekt in je leven, dan geloof ik best dat jouw eeuwig leven gegarandeerd is. Met de studio.
3: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, ja, goedemiddag. Met welkom.
3: Jane.
0: Yes, welkom in de happy hour.
3: Ja, broeder Leandro. Broeder Leandro, ik groet ieder die luistert. God bless. Ik wens een gezegende weekend. En ik wil graag een lied aanvragen. Eentje van Mercy Siwo. Maakt niet uit welke hoor.
0: Oké.
3: Ik bestem het voor mijn man, Snoepman. Voor de security guards van IMS Mall. Mm-hmm. De security guards van A1. Gemeente Tabernakel, gemeente Kroon des Levens. En voor alle gemeenteleden. En natuurlijk voor u, broeder Leandro.
0: Ja, dank je.
3: En ik zou zeggen, laten wij God blijven en onder zijn bescherming en vooral bidden. En op hem vertrouwen in alles. Ja. Eerst goed, broeder Leandro. Blessings.
0: Ja, blessings.
3: Doei doei.
0: Doei doei. 422-650 is waarop je mag bellen om deel te nemen met de Happy Hour. Of een bijdrage te leveren in deze editie van de Happy Hour. Een bemoediging voor ieder komt uit Psalm 100. Het zou mooi zijn als je die tekst voor ons opstuurt, hoor, brada, zodat we het kunnen lezen. Maar bedankt voor je bemoediging, dat is de bedoeling. Kan tot 2 uur door te bellen of te appen. Dus welkom, welkom. De Happy Hours is live. En we doen niet gewoon radio, we maken niet gewoon een show. Ja, we zijn natuurlijk gezellig bezig. De vreugde van God die staat centraal in de happy hours. Daarom een programma in happy hours. Maar het is niet gewoon entertainment, het is niet gewoon een show. Nou, we representen of we representeren Gods Koninkrijk. We vertegenwoordigen de koning der koningen en de heer der heerscharen. Dat is de reden waarom we radio maken vanuit deze zender. De FM 945. De lijnen die staan open, dus je mag nog steeds bellen of appen naar de studio. Dat kan tot 2 uur. Dit is Imela Mercy met Migado Biggie. Hey, bless you bro. De groetjes vanuit het verkeer. Werk tussen haakjes. Mogen wij graag geliefd naar keuze. En een gezegend weekend. Ja, ja, welkom, welkom, welkom. Een fijn weekend. Goedemiddag heb je mijn aangevraagde pokoe al in het systeem. Ja, ik denk het wel hoor. Ik heb een paar gezet. Alleen weet ik niet meer welke ik heb gezet. Maar het zou best wel kunnen. Want één ding, ik ben wel iemand die altijd probeert te doen wat ik zeg. Hoor. Als ik doe geen beloftes en ik kom ze niet na. En als ik het niet kan, dan is het echt dat ik niet kan. Maar if me takwa sani dat na me, omdat ik heb geleerd dat mijn ja ja moet zijn en mijn nee moet nee zijn. Psalmen 100 vers 1 tot 5. Een psalm bij het lofoffer juicht de Heere, gij ganse aarde. Dien de Heere met vreugde, kom voor zijn aangezicht met gejubel. Erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Zijn volk, de schapen die hij weidt, gaat met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang, loof hem, prijs zijn naam. Want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Met de studio, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
4: Damien.
0: Damien, welkom in de uitzending. Wat ga je voor ons doen vandaag?
4: Mag ik een liedje aanvragen?
0: Ja, tuurlijk mag dat.
4: Van
0: wie?
4: Van wie? Big God.
0: Big God?
4: Ja.
0: Oké. Voor wie ga je hem bestemmen?
4: Ja. Mijn moeder.
0: Oké, geniet ervan, Damien, en bedankt voor het bellen.
4: Oké.
0: Fijn weekend. Jong en oud, klein en groot, ieder is van harte welkom. Wake up and smile. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik een lied aanvragen? Like be lifted. Since I stopped, so you mag tot 2 uur appen of bellen naar de studio, mensen. Wait, strong in the faith. Lord, you are the refuge. But I can't wait. Met de studio, goedemiddag.
5: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, van Wakka, broeder. Welkom in de uitzending.
5: Ja, hoe van je ook toe.
0: Ja, hoe de rustig. Takangami, zeg je, wat doet hij dit?
5: Hi. En waar ik als je maar voor koopt, die brieven smaakt me, die bidders, die voorbidders aan de christen.
0: Oké, okay. Is dat poko?
5: A poko voor Begitanga.
0: Begitanga?
5: Yes.
0: Oké, staat genoteerd.
5: Is goed, thank you.
0: Hey, bless you bro, en geniet van de uitzending.
5: Yes, thank you.
0: Ja man.
5: Tot zover.
0: Yes, bless you.

0: Jezus.
1: God zegen broeder Leandro, God zegen alle shalom familie. Jesus is all that matters van GUC. Vraag ik aan en bestem het voor ieder. Niets is groter dan intiem te blijven met Jezus. Hij is alles voor mij, namens broeder Erwin. Fijn weekend, groetjes uit Domburg. Ja, ja, groetjes terug. Domburg meldt zich aan. Jamie Grace met Beautiful Day. Terwijl u mag bellen, mensen. U bent een zegen, u bent een getuigenis, u bent een wonder. Ja, u bent een representant van Christus. De Bijbel zegt, we zijn het zout en het licht. En in een kibriwa faya, in een lita faya voor tapen toch. Daarom maak je het aan, je maakt het aan om licht te verspreiden. En daarom ga je je lamp op een strategische plek zetten, zodat hij de boel verlicht.

0: Yes, enjoy the happy hours. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Leandro. Groetjes uit Osembo Para.
0: Hey, blessie. Welkom, brada.
1: Yes. Ego.
0: Ja, Breti Vieri.
1: Ja, man.
0: Zeg het maar.
1: Ja, we baren Odina. Alle Shalom familie, alle luisteraars. Want blessie day.
0: Ja.
1: Wie is aan Ego zullen voorwaan hier? Ons hebben op Jezus.
0: Ja.
1: Op Jezus. Ja, zit op Jezus. No, rest to item the situation, what up, Jesus?
0: Amen.
1: What are you? It's not a problem for this situation.
0: Yeah, seeker.
1: Mm-hmm. Yeah, that is your authority and the task who can speak against the Bergi, that Bergi pop out to live. So, I'm going to ask for this. If we have the Tegia Bergi, the Kadri, the SNL.
0: Okay, start from the third, brother.
1: Yeah, the Allah luisteraars.
0: Abu, bedankt voor het bellen en groetjes naar de para.
1: Oké, Johan
0: yes.
1: Para.
0: Abu, blessie.
1: Yes.
0: Yes, en dat is brada Johan, helemaal vanuit Osembo, dat is para. En zo is het hoe we de happy, dat is hoe we de happy hours doen. Live vanuit de FM 945. Prinsenmiddag allemaal, mag ik zal uitzien, maar ik zal uitzien naar de heren. Van God zal ik mijn heil verwachten. Bij mijn God zal ik gehoor vinden. Micha 7 vers 7. Yes, welkom erbij Cindy. Blessings bro van Waka. Yes, blessings.

die mij hoort, zeg ik, heb uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Zegen wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Laten wij ons uitstrekken naar de Heer en hem aanroepen. Gezegend weekend aan u en de gehele Shalom familie. Den Haag luistert, mag ik dat lied van Usain Mai in apresija. Groetjes Den Haag, welkom in de uitzending. De groetjes terug vanuit Paramaribo. Hebben jullie gelezen wat hier staat in Lucas 6 vers 27? Er staat hier, heb uw vijanden lief. Er staat niet, ga terug vechten. Behandel ze zoals jij ze, zoals zij jou behandelen. Er staat hier, heb je vijanden lief. Je mag weten dat je vijanden jou niet lief hebben. Daarom zijn ze je vijanden, ze haten je. Ze willen je leven verpesten. Ze willen, weet je, dingen met je doen. Dat is een vijand. Maar de Bijbel roept ons op, Christus roept ons op om ze lief te hebben. En dit is wat ons anders maakt. Hier is waar vele mensen tjuri maken en zeggen van nee, echt niet hoor. Hier is waar we, weet je, die selectief worden. Want uno, want doe als aan dat. Maar Jezus zegt, wie van me houdt, die doet wat ik zeg. Dus wil je Christus toebehoren, dan ga je zijn woord moeten gehoorzamen. Het is niet alleen naar de kerk gaan. Maar hoe gaan we om met zijn woord? Hoe passen we het toe? Er staat ook hier, doe goed voor degene die u haten. Moeilijk, hè? Maar je op God, je doet. Ik zeg het zo alsof weet je, het normaal is. Maar ook ik kom voor zulke uitdagingen te staan. En dan zit je daar met de Heilige Geest. En de Heilige Geest overtuigt je wat je moet doen. Dus het ligt aan jou als je zegt van nee, ik ga het niet doen hoor. Echt niet. Mino saka misrevi, mino vriendje misrevi zo. Die samaka omisi, die zegt odi odi Gideon. Gezegende dag broeder Leandro.

Dan breken wij uit in gejuich en iedereen lacht van blijdschap. Dan zullen zelfs de ongelovige valken rondom ons zeggen dat de Heer wonderen bij ons doet. Psalm 126, vers 2.

0: Thank you, guys.
1: Thank you.
2: Dat is de Benfra met Amen. Terwijl u mag bellen of appen. Ja, terwijl de lijnen openstaan en we interactief bezig zijn in de happy hours tot 2 uur. En om 2 uur gaan we verder met de aangevraagde songs.

Die sta open. The happy hours is live on air. Dus welkom guys, welkom. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

0: Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broer Leandro.
0: Ja, ja, goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Mooi. Hoe gaat het met u?
0: Ja, we doen ons best.
1: Oh. En met uw verstandheid is met uw been enkel?
0: Ja, langzaam maar zeker.
1: Oké. Ik ben hier wel eens met die broeder die daar net heeft gebeld van Para.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt, we moeten naar de omstandigheden kijken, want we moeten onze vertrouwen op God stellen, want hij zegt nooit en niemand zullen doen. Ik wil een praatje aanvragen van Massa Dalfoer. Niet wel wie nu maar.
0: Oké, staat genoteerd.
1: Voor ieder die luistert en ook voor u.
0: Dank u wel.
1: Weekend.
0: Hetzelfde.
1: Bless.
0: Ja, doei doei. 422-650, dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerte afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden. Galaten 5 vers 24 tot 25. Dag Nisha Bawani, God zegen.

0: Opwekking. Opwekking lied 589 mag je gewoon opzoeken als je die graag wilt beluisteren. Nou, het is nog steeds de happy hour op de radio.
1: For those of you that think that gospel music has...
0: We gaan een beetje terug in de tijd.
1: You think we've gotten too radical with our message. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. And if you don't know...
0: Nogmaals de felicitaties voor de mensen die iets te vieren hebben dit weekend. Gefeliciteerd.

De brief van Paulus aan de Galaten. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkaar tarten, elkaar benijden. Weet je, we moeten dit gedeelte goed begrijpen. Als je niet ervoor kiest om Gods geest te gehoorzamen, gaan we precies het andere doen. Want van nature zijn we mensen van vlees en bloed. Van nature zit de vrucht van het vlees in jou. Dus van nature, dan zijn we concurrenten van elkaar. Van nature, dat we loopt streen aan ons reven, dat wil je de beste zijn, wil je beter zijn. Dat is gewoon onze aard. Maar als je Christus volgt en je wilt hem dienen, dan ga je luisteren naar de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat je leren om zachtmoedig te zijn. Om nederig te zijn. De Heilige Geest gaat je leren om onvoorwaardelijk lief te hebben. Dus met andere woorden, je moet er bewust voor kiezen om de weg van de geest op te gaan om naar hem te luisteren. Doe je dat niet, ga je vanzelf, het is automatisch dat je vrucht van het vlees representeert, want dat is onze aard, dat is onze natuur. Dus om anders te zijn, om te veranderen, moet je

Goedemiddag, broer Lea. Blessings. Gezegende weekend voor jou en een ieder. Lobby Blessie. Zou ik net een plaatje van Kirk Franklin vragen? Draai het af. Graag, I smile.

Hij komt te midden van de wolken. Iedereen zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle volken van de wereld zullen om hem treuren en jammeren. Ja, amen. Openbaring 1 vers 7. Het is 8 minuten over 1:30. Nog altijd de klok van Paramaribo, live vanuit Shalom FM. We hebben nog 21 minuten om samen radio te maken. Mag ik nog een lied van Sama Kakanda, Kaba Kaba Imusude? Ja, ik heb mijn gozer kapot, ik heb al lang mijn jaren pokoe dat boos zoeken. Hopelijk is het in het systeem. Boy, mis don so lang atak anansi nak mija. Welkom als je net erbij bent. Het is nog altijd Shalom FM. Je mag ook genieten van Shalom TV kanaal 31.1. Daar hebben we wel geen happy hours. De happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit de FM 945.

De Joshua Gospel Band, terwijl u mag bellen of appen mensen. Ja, kom er gewoon bij. U bent een zegen. Uw getuigenis is een boodschap. En dat is wat we delen en verkondigen vanuit deze zender. Eenmaal 24 uur. We represent God's kingdom. Een fijn weekend aan u allemaal. Laat weten wie jarig is. Doe de felicitaties. Goedemiddag broeder, hoe gaat het met u en gezin? Mag ik het niet van He is Calling My Name van Ebuka Songs. En My Redeemer Lives. Het is bestemd voor Prins Sam in het verkeer en gezin. Alle gemeenteleden van Touch of Faith Ministries. Alle luisteraars. Blijf lopen in de voetsporen van hem. En blijf geloven dat we met Jezus meer dan overwinnaar zijn. Gezegend weekend. Groetjes uit Para van zuster Mari uit Para. Waar ik vooral de nadruk op wil leggen, vrienden, is dat u niet mag zweren. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, bij niets. Als u ja zegt, moet het ja zijn. En als u nee zegt, moet het nee zijn. Anders bent u strafbaar voor God. Jacobus 5 vers 12. Vooral dus, maar zij doen om mijn belofte. Boy, weet je hoeveel belofte? Op een gegeven moment was mijn belofte van Sanimiteas, maar ik doe dat niet. Wanneer het zover is, zal je het geven of zal je het doen. Maar ik ben genoeg mensen tegengekomen. Weet je, en wanneer ik keer op keer teleurgesteld ben geraakt, dan neem ik geen enkele belofte meer aan. Want de belofte zijn ik kies destijds. Die mensen bedoelen het goed hoor. Maar je moet voorzichtig zijn wanneer je iets belooft. Want vaak genoeg zeggen we dingen uit enthousiasme. Maar we houden geen rekening met de realiteit. We krijgen de groetjes vanuit Guyana.

Hebreeën 11 vers 1 tot 3. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Goedemiddag, broeder Leandro. Een gezegende vrijdag voor u en familie van Raja Shalom. Mijn boodschap luidt als volgt. 2 Korinthe 9 vers 7. Laat ieder doen, geven zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Graag dat lied afdraaien. Niemand is als u. Ik bestem het voor u en alle luisteraars. Fijn weekend en many thanks. En de blessings. Goedemiddag, broeder Leandro. De groetjes en lots of blessings. Goedemiddag, mag ik het lied Do You Hear What I Hear van Sissy Wijnens aanvragen? Ja, bedankt dat u de link erbij hebt gestuurd, hoor. Hele wijs. Echt zo van broeder Evinaba Pokutija. Joshua Gospel Band met Yeshu Kaderbar, een van de nummer 1's op de radio. We groeten Robert, die zegt middag Big Boss. Ja, we doen ja Big Boss, a Big Boss daar lucht toe. Nagi a Big Boss we doen ja. Morgen heb, of ja, dit weekend eindigt het WK, mensen. Dat wil zeggen, de laatste wedstrijden vinden nog dit weekend plaats. Morgen hebben we de troostfinale. Daar gaat het om de derde plek. Gaat tussen Frankrijk en Engeland. En dat is dus om 6 uur in de avond. Wie zal als nummer 3 naar huis gaan? En zondag hebben we de grote finale. Dat is tussen Argentinië en Spanje. En die wedstrijd wordt dus om 4 uur gespeeld. Succes voor alle mensen die... ja, van wie hun land nog deel uitmaakt van de finale.

Het is nog altijd gospel op je radio via de FM 945. Middag broeder Leandre, alle luisteraars in binnen- en buitenland, kan je step by step voor mij en alle luisteraars afdraaien. Kom van zuster Susan Hoogwoud, bless weekend. Hey blessie brother Lea, ik vind je clip top, mag ik die pokoe horen? En een fijn weekend aan jullie allemaal. Dit is The Messengers met Mika Yuning. Terwijl je mag bellen, appen. Wanneer no more, ik knap centraal. Dat is de naam boven alle namen. De koning der koningen.

Geniet nog van het WK, die eindigt dit weekend. Wie is mijn team nog die mama geniet voor voetballer, hè? Want eerlijk gezegd, ik ga het missen. Weet je hoe heerlijk het was, jongen? Om, je zit thuis, je kan niet werken, want je zit met zieke verlof. Daar voetbal de heer Dave Luko. Want je kan ook niet de hele dag bidden, toch? Het werkt ook niet zo. Je kan jezelf niet verplichten om te bidden. Belangrijk is wel dat ik tijd maak voor de Heer. En ik heb genoeg tijd. Ook al heb ik geen tijd, ik maak tijd. Want voor God moeten we tijd maken. Soms is het wel nodig om gewoon, weet je, met verlof te gaan. Om de hele dag met, om tijd met God door te brengen. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik dat lied A Strange Way to Save the World aanvragen van For Him? Ik bestem het voor ieder. Jacobus 1, vers 6 tot 8. Maar hij moet bidden in geloof en geen enkel op zich twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt? Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Innerlijk verdeeld is hij, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Was uw handen zondaars die op twee gedachten hing. Laat uw hart zuiver zijn, laat uw hart zuiver voor God zijn. Jacobus.

422-650, dat is waarop je mag bellen. En appen mag dus ook op 875-5358. Ja, en als je wil mag je natuurlijk ook bellen via WhatsApp. En dat kan dus tot 2 uur. Om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna doen we alle aangevraagde songs. Dus welkom. Het is de Happy Hours live van hier. We hebben nog 11 minuten. Nog 11 minuten.

0: Terwijl de lijnen openstaan, mag je dus bellen of appen. Vanmorgen heb ik dat lied gehoord, Tenapuna in Juliba tegen 6:50 tijdens de morning move. Mag ik het horen aan UB? Ja, we gaan hem checken, Sisa. U hebt hem waarschijnlijk live gehoord, omdat wanneer je live bent kun je YouTube gebruiken. Maar als ik de liederen moet programmeren, kan ik geen YouTube gebruiken. Dus ik hoop dat het in het systeem is. Maar de bedoeling is dat ik hem ga checken. Daarvoor vragen jullie je liederen aan. Dus het komt goed. Blijf vanaf gestemd. Na 2 uur de pokus. Ja, ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. We hebben aan de lijn.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Hallo?
0: Hoort u mij?
1: Hallo?
0: Hoort u mij? Hallo?
1: Hoort u me?
0: Ja, ik hoor u. Iedereen hoort u, hoor.
1: Hallo?
0: Ja, mensen, als u belt naar de studio, alsjeblieft je radio een beetje volume geven. Anders gaat u mij niet horen. Dus als u belt naar onze vaste lijn via de radio luisteren en niet via de telefoon, anders gaat u mij niet horen. Dus nogmaals, de mensen die willen bellen, alsjeblieft luisteren via de radio. Niet te luid natuurlijk. Maar belangrijk is dat je me verstaat. Maar als u via de telefoon gaat luisteren, gaat u mij niet horen. Dus ik hoop dat die Brada het weer probeert en dat het hem lukt. Hem, zo niet vind ik het jammer. Ja. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo?
0: Ja, lukt het nu, broer?
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Broer Leandro.
0: Ja, we horen u, Brada. Welkom.
1: Ja, ik ben weer voor het ene lied, hoor. Mi potentie of mi potentie of zwa.
0: Sor poku? Oh, ja, no, Adina System, Adina System.
1: Maar
0: nog gisteren, we moesten het nog downloaden, dus is dat nog bij Adina System, maar het is nu al erin. Dus
1: ja,
0: dan,
1: maar hier draaien
0: ja, maar dat net, dus aan mij draai YouTube. Snap je? Als ik programmeer, kan ik geen YouTube afdraaien.
1: Wat is het? Is het er niet? Moet ik het niet aanvragen?
0: Ik zeg u dat het lied afgedraaid zal worden als u het aanvraagt. Dus het staat genoteerd.
1: Ah,
0: boom. Oké, bless you, brother. Yes, en dat is gedaan. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ja, intussen hebben we Portretten in het Systeem. Dat is een lied van Clea Rotsburg. Gisteren hebben we na de uitzending ook nog wat liederen gezet. Ja, hij staat in het systeem.

Dutch lot ville ik een pokoe zien van Sephora aan Biggie Me Gina You. Ik ga naar het werk, mijn tijd is bijna om. Oké, brada, werk prettig en geniet van de uitzending. Zometeen om 2 uur gaan we naar de pokoes. Dan sluiten we dit gedeelte af. We moeten eerst naar de verplichtingen. Dat zijn de advertenties.

Vijf minuten voor twee. Nogmaals een gezegend weekend aan u allen. En de felicitaties voor al de mensen die het vieren. De mensen die het gedenken.

Walgroet de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, ja, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. Blijf gewoon afgestemd en geniet van de zegen hier via de FM 945.

We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Dat wil dus zeggen dat je tussen 1 en 2 kan bellen of appen. Je kunt dus op uw manier getuigen van de Heer. Dat is wat we doen vanuit deze zender. In de happy hour. Om 2 uur krijg je de playlist. Al de aangevraagde songs die worden daar afgedraaid. Dus reden genoeg om te blijven hangen. En te genieten van Shalom FM.

0: so Lisa de Fanoude fi wasma herinneri de heren is met je. Want soms voelt het echt aan alsof hij niet met je is. Weet je, soms voelt het echt aan alsof je alleen ervoor staat. Let wel, het voelt zo aan. Dat het zo is, is punt 2. Maar zo lees je abba 4, like Yuwan de dabe. Zo lees je abba 4, like na Yuwan moes duasani. Maar let wel, dat is je gevoel, dat is hoe je in elkaar zit, dat is hoe wij denken. Maar de award toe herinner u, dat we niet alleen zijn. Want hij laat ons nooit in de steek. Nimmer en nooit. Dat wil zeggen, er gaat geen dag voorbij dat de Heer niet met je is. Dus zolang apraxeri dat hij kon, zolang afiri dat hij kon, je mag bestraffing, je mag vergieting, je mag het loslaten. Want het is niet waar. Je bent niet alleen. We gaan zo meteen eruit, mensen. Ik moet zo meteen dit gedeelte afsluiten. Dat wil dus zeggen dat we ons gaan klaarmaken voor de tweede helft. Het is zo meteen 2 uur. Dan mag u gaan genieten van alle aangevraagde songs. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen die iets vieren. Niet alleen vandaag, maar ook dit weekend. Heb een gezegend weekend, mensen. Succes voor de Spanje fans. En natuurlijk ook voor de Arge fans. Want zondag nemen ze het op tegen elkaar. En het wordt spannend. We zijn benieuwd wie wereldkampioen wordt 2026. Morgen heb je de troostwedstrijd. Ik moet eruit, mensen. De tijd zit erop. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Tot zover de happy hours voor deze week. En deze vrijdag van 17 juli. Bedankt voor het willen meedoen. De bellers, de appers. I salute you guys. En natuurlijk zijn we er maandag weer met een nieuwe aflevering. Een nieuwe happy hour. Geniet van je weekend. Geniet nog van de laatste wedstrijden in het WK. Voor mij was het een voorrecht om je te dienen. Ik heb genoten. Ik ben bemoedigd. Hopelijk u ook. Ja, de pokus die worden klaargemaakt of klaargezet om 2 uur. Zodat u daarvan kunt genieten. Nou, bedankt voor uw bijdrage. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: affordable. Stay this year, keeping us in touch.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Yaman. Natu Atanga. Natu Aebi. Yes, I'll be Ingo. Ma Arkimo.

Geest van God, vul mijn hart. Geef uw wijsheid en kracht. Schijn uw licht op mijn pad. Help me bij elke stap. Leef.

0: Johannes 1, vers 16 zegt Jezus:
1: en ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven, de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, kleine en grote happy kids. Welkom, welkom, welkom bij deze vertelling. Ik ben zuster Naomi Waartes en vandaag...

Amen. Kleine grote happy kids. De tekst van deze week is gehaald uit Handelingen 2, vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Kleine en grote happy kids, dat betekent ook jij, ook mama, ook papa, ook buurvrouw, ook die persoon op de hoek. Huh? Ook dat meisje in je klas. Als je er vertelt over Jezus, dat als ze de naam van de Heer aanroept, dat ze wordt gered. Vertel het, wees ook een zendeling. En we gaan vandaag door met de vertelling over Ram, die ook wel de dief was in dit verhaal. Dit is een echt gebeurd verhaal. Ram had vergeving gevraagd bij papa Legene. Nadat hij terug was en hij mocht terugkeren om te blijven in het kinderhuis. Iedereen was blij dat Ram terug was. Alle kindertjes in het tehuis en de tantes. Zelfs die dieren en die koeien waren blij om Ram terug te zien. Maar weet je, Ram was inmiddels al 14 jaar. Hij was dus te groot om in het kindertehuis te blijven. Hij mocht niet meer op de kamer gaan waar de kindertjes waren of waar die andere jongens sliepen. Wat hij wel mocht, was in de bediende woning blijven. En voor het kindertehuis werken. In de bediende woning, daar bleven de tantes, de mensen die allemaal werkten voor het kindertehuis. Die zorgden, die kookten voor de kinderen, die de tuin schoonmaakten, die zorgden voor de dieren. Deze personen waren dan bediendes en ze bleven in die woning. En daar mocht Ram blijven en wonen. En hij mocht werken. Daardoor verdiende hij wat geld. Hij hoefde dus absoluut niet meer te stelen. Zijn werk was dus voor nu om voor de koeien te zorgen en melk te leveren. Je weet nog, ik zei eerder dat hij dat fijn vond om de koeien te melken. Weet je, zo die melk te halen uit die uiers van die koeien en het te zetten in een bak. Weet je, en dat te leveren aan de personen die hadden besteld. En dat vond Ram heel fijn om te doen. En met papa Legene had hij verschillende gesprekken. Hij had gesprekken over zijn jeugd, hoe hij was opgegroeid, hoe hij voor zichzelf moest vechten. Hij vertelde over de markt. Hij vertelde hoe hij soms gepest werd en mishandeld en geslagen werd. Hij vertelde zoveel dingen. En papa Legene vertelde hem ook zoveel dingen. Ook van de Heere Jezus Christus. Want dat was het werk van papa Legene. Hij was een zendeling. Hij vertelde Ram dat er iemand is die zoveel van hem hield. Maakt niet uit als je zwerver bent. Maakt niet uit als je dief bent. Maakt niet uit. Jezus Christus is gekomen om te sterven voor jouw zonde. En daarom vieren we kerstfeest. En daarom vieren we Pasen. Er ging een hele nieuwe wereld open voor Ram. Hij vond dat geweldig. Hij vond geweldig. En toen hij alleen was, bad hij tot de Heere Jezus. En hij zei, Heere Jezus, ik wil niet meer als vroeger zijn. Ik wil echt niet meer zo zijn. Vergeef mij van alle zonden. Ik wil u dienen met heel mijn hart. En die dag opende hij de deurtjes van zijn hart voor de Heere Jezus. En ik weet zeker dat de Heere hem heeft vergeven van alle onreine dingen die hij heeft gedaan. Want dat is onze liefdevolle Heere Jezus Christus. Die onze ongerechtigheden, onze zonden wil wegdoen zover het oosten is van het westen.

Christus. Hij wil onze helemaal rein wassen met het bloed van hem. En Ram werd werkelijk een heel ander mens. Hij stal niet meer. Hij liep niet meer weg. Hij wou niet meer zwerven. Hij wou alleen leven voor de Heere Jezus Christus. Hij wilde mensen vertellen van Jezus Christus. Hoe noemen we dat? Hij wilde getuigen. Vertellen wat de Heere Jezus voor je heeft gedaan. Dat is getuigen. En dat jaar, toen ze kerstfeest vierde, was het werkelijk een heel kerst in zijn hart. Nu pas begreep Ram dat de Heere Jezus op aarde was gekomen om zondige harten zoals dat van hem schoon te wassen van alle zonden. Nu pas kon hij werkelijk heel erg blij zijn en vrede hebben. Die avond, kerstnacht, zei hij zachtjes, hij sprak tot de Heer. Kinderen, jullie moeten ook praten tot de Heer. Het is belangrijk om te bidden en te praten tot de Heer Jezus. En Ram zei, Heer Jezus, dank u. Dank u dat u ook voor mij op aarde bent gekomen. Dank u dat u mij heeft vergeven van mijn zonde. In Jezus' naam. Amen. Grote happy kids. Dit is een echt gebeurd verhaal van Ram. En mocht het zijn dat je ook in zo'n situatie bent, je steelt of je zegt leugens, je vertelt leugens of je jokt voor mama en papa om je wil te krijgen, doe dat niet meer. Vraag de Heere Jezus om je te vergeven van zonde. En beloof hem, zeg hem dat je je best wil doen om niet meer zo te leven. Want hij doet zoveel voor je. Vraag hem om je te helpen om het niet meer te doen. En dan mag je ook van hem getuigen bij andere mensen. Kleine en grote happy kids. Dat was de vertelling voor deze week. Ik wil nog eens met je bespreken. De tekst van deze week, die is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Kleine en grote happy kids, tot de volgende keer. Ik ben Sister Naomi Waardes en me love you. Bless you.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: celebrate Kiara.
1: Please. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas ma presi, noso, mans ma presi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik even om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hello, you blessing young. Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing. Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
6: Come on, everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless him in this place.

complete? Can they do to say you look tranga, you look fatu, you look biggie, you look langa, you look tough? Doro say you look like Django, mafia, gangster, biggie man, you look tranga like one race? Maar bent u gezond van binnen? Bent u compleet van binnen? Bent u echt in orde van binnen? Bent u compleet? Bent u gezond? Bent u echt hoe het hoort te zijn? In een gezond leven. You that compleet in your Libby. Me wanna ask you if wens van je lukudoro say, if in is safe for you that compleet en gezond too. Voor uw people in wakka strati, maar dan heb vier boom, dan heb vier boom naar in die zee. Ondanks door de zee, dan look op biggie en tranga, en dan look op tof, maar in die zee, dan heb ik compleet, dan heb vier boom, en liep je nog in orde gieding, omdat die zo many sani opgepropt in die zee. Soms mensen hebben haat opgepropt, wrok opgepropt naar in die ding. Dan heb je bitterheid opgepropt naar in die ding. En alle sandici, hij heb je nadeelt op je gezondheid. Alle sandici, hij rokken nadelig, die je, zodat je nog maar ervaren echte vrije vreugde en vrijheid in je leven. Omdat je prop sani opneemt in je Libi, dat je nog maar geniet van Libi in like one Libi Suma. Voor yeah. People, de abi Libi, maar aan de one Libi Suma Libi. De abi one Libi sang act, look like one siki deresma. De no man geniet van Libi, de no man apprecieer in Libi, de no apprecieer in sande mee do. De no apprecieer in schrijving voor go morvara. Omdat hij alle sani dat hij opgepropt naar in die ding. En hij prop alle sani in ding. En dan den sani zie en njam ding voor in die zee. Mensen lijken tof van buiten, sterk van buiten, echt sterk van buiten. Maar binnenin zit er veel verdriet en pijn en smart en bitterheid. En alle soort teleurstellingen en mislukkingen wat ze hebben meegemaakt in het leven. Slechte ervaringen in het leven. Maakt mij in die zee naar het gezond toe. Terwijl het is een normaal iets dat u als mens gezond moet zijn. U als mens kwaliteit moet kunnen uitstralen en genieten van het leven als een mens. Onlange yogoso doro. Voor onlange yogoso doro. Voor doe alsof je lukeboom, je hebt gezond toe, je hebt doel en inhoud voor je libi. Terwijl, door zee alles aan die luke tranga, alles aan die luke tof, alles aan die luke boom. Maar in die zee leek je, hoe de losse sani neem je uit. In die zee je sikkie. En hij zei je pina, en hij zei je mangrigue, en hij zei je drei, je drei, je drei, en hij zei, je nog niet compleet, je nog niet in orde, in orde, je nog niet. Want trasani tek je abra, je nog niet je schreefie moro. Voor de people, dem ervaar bepaalde sani in een libi. Ze hebben dingen meegemaakt in het leven. En vanaf het denk dat hij, vanaf het deed dat hij de meksa niet mee, dan de nodere schreefie moro. Ze zijn niet meer hunzelf. Ze leven, ja, de mij blo, maar de nodere schreefie moro. Daarom, die vraag is, bent u oké? Bent u compleet? Bent u uzelf van binnen? Halleluja. Misschien buiten lijkt u mooi en schoon en geweldig. Maar binnenin, hoe staat het met uw leven? Hoe is het met uw leven van binnen? Bent u gezond van binnen? Bent u oké? Bent u compleet in uw leven? Of jij doet alsof. Vele mensen dragen een masker. De mij wakker long toe naar een masker. Wat masker tapu de feci, de masker tapu de libi, wat masker tapu ding. Maar de echte ding, nou een sikisma, nou een bitasma,
Nou een verschrikkelijke smaak. Maar de mij draken masker voor Kibri de echte persoonlijkheid. De mij draken masker voor Kibri de echte schrijving. De echte karakter en de echte libi. De mij tapu de schrijving door verdraag van masker. Zodat people nog ontdekt dat de nog de compleet in een libi. Dat die de nog de oké in een libi. De mij doe alsof. Voor hoe mang hij doe alsof. En toch ondanks dat de nog de oké in een libi. De nog de compleet in een libi. Toch willen ze macht hebben. Toch willen ze macht ervaren. Macht hebben. Toch willen ze tonen. Daar hebben we laatste woord toe. In dit Libi. Wat voor nut heeft dit? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn eigen ziel? Zo'n nutte abigi you if you have alles sani sa yo wani. Door een zee voor jou, maar in die zee voor jou, hij porigwe. In die zee voor jou, hij porigwe. In die zee voor jou, no de boom. In die zee voor jou, no de in orde. Zot nutte abgiju, dat door een zee, je hebt biggie disi, biggie dati, biggie osso, gudu en alle soort sani je hebt. Maar in die zee, je hebt porigwe. In die zee, je no de in orde. In die zee, je de droog. Wat voor baat heeft dit? Wat voor nut, Abi? Daarom today, je jere disi boskopu. Begin voor check je in die zee. En schietak je op jeppie van Odu. Schietak je op genezing en herstel van Odu. Schietak je wat verandering en wat omkeer moet komen. Ik praat niet over kerk nu. Ik praat niet over andere dingen nu. Filosofie of ideologie nu. Ik praat over realiteit. Bent u compleet? Bent u in orde? Bent u oké van binnen? Zo niet! Maak jezelf nu klaar om in orde te zijn. Om gezond te zijn. Voor herstel en kom vooruit. Het is tijd, hoog tijd, om een orde in je leven te brengen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Daarom today, roep God aan. Hij kan binnenwerken. Hij kan u herstellen. Hij kan u helpen. Hij kan u compleet maken. Want je probeert in een eigen kracht die aan u lukt. No. Schakel God naar binnen. De schepper van je leven. Schakel hem naar binnen. Want ik merk je. Ik sabi. Fa je mo de en sang mo pasa. Voor merk je de origineel again. Complete again. In order again. Raak de Heer aan op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ontvang. Herstel. Gezondheid. En ik spreek dat je compleet wordt in je binnenste, in Jezus Christus' naam. Wie is gezond, wie is aangeraakt, los en vrij. Halleluja. Aangeraakt door de kracht van God nu. Ik spreek het in je leven, in je situatie en in je huis. Amen. Ik nodig je, kom naar dit huis van God. Molenpad 52, uw one-stop-adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad 52. Aan het Molenpad 52, zondagmorgen 10:30, woensdagavond 7:00. Ik ben straf, ik ben taai, ik ben hongry, ik ben ellende, ik ben achteruitgang, ik ben negatief, ik ben hongry, ik ben jarusutongo. Met bestraffing kom op voor jou. Ik maak je vrij, je woonplaats vrij. En ik spreek heil en goede tierenheid, goodness and mercy, zullen u volgen, zullen met u zijn, zullen met u zijn en u volgen. Christus naam. On fire! Zeg het, on fire in Jezus' naam.

Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

dan morgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Met met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
10: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.